0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Is this how it's supposed to
1: be? Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de Straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
7: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
6: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
8: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
6: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 16 kilometer file. 20 minuten is de vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dat is wettelijk wel verplicht, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachting kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Het weer bij ons, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoetwoudendorp. De vertraging is ongeveer 20 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam, 10 minuten extra tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
5: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
4: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8.000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
4: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden is de A44 voor langere tijd dicht richting Amsterdam. En daarom staat er nu 25 kilometer file op de A4 vanuit Rotterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Een drie kwartier, zelfs iets meer aan vertraging op dit moment. Verder valt het eigenlijk wel reuze mee met de spits. Op de A20 hoek van Holland-Gouda wel een kwartier vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer file. 5 minuten op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12. En 10 minuten op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij de A4. En 10 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de A44. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207. 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners van het Groningse aardbevingsgebied, meldt ombudsman Van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde van zijn zaak. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. En bij een explosie en een brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden nog vermist, zegt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam schrikt niet, want er staat 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afsluiting vanwege werkzaamheden langdurig bij Wassenaar van de A44 richting het noorden. En daarom is het zo druk op de A4. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A4. Heel veel vertraging ook op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij de N207. 2 kilometer stilstaan en 10 minuten vertraging op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Hazerswoude-Torp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zeker van geld zorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
6: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
5: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
7: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
5: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de afsluiting van de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Tot 1 juli is die weg dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem door de afsluiting van de A44 bij de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
12: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.

0: van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
2: Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Van 9 tot 10.
3: Ochtendshow.
4: Goedemorgen, Corné.

0: Ja, je kunt het wel merken, de zomer is begonnen. En het is weer maandag. Een nieuwe week staat voor ons.
1: Als de maandag is gekomen...
0: Jawel.
1: ...is het weer de hoogste tijd voor de ochtendshow.
0: Zeker weten.
1: Karin die vertelt wat er gaat komen.
0: Heel benieuwd.
1: En verder veel muziek voor iedereen, dan zit je goed bij boven.
2: Van de Bollestreek.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 22 juni. Ja, de tweede dag van de astronomische, meteorologische, whatever, allemaal zomer. Wat? Wou je zeggen?
3: Nee, laat.
0: Goedemorgen, Karin.
3: Goedemorgen.
0: Ook leuk dat je er weer gezellig bij bent.
3: Ik wou zeggen de langste dag, maar dat was gisteren.
0: Ja, de langste dag was gisteren. We gaan nou weer terug naar de winter. Laten we het daar nog even niet over hebben, natuurlijk. We horen met Loving Spoonful en Summer in the City uit 1966. Ja, vele malen is die gecoverd. Onder andere door Joe Cocker, The Marmalade, B.B. King, Quincy Jones, The Drifters, David Essex, Isaac Hayes, The Stranglers, Joe Jackson en Styx deed het ook nog. En Manfred Mann's Urban in 2005. Nou, daar heb je het hele rijtje zo'n beetje gehad. Dus, maar dit was het origineel. Dus Summer in the City, je kan het rustig zeggen, want... Het was van het weekend al warm en het blijft voorlopig nog wel even warm. Maar daarover straks meer. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
4: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
0: Daar hebben we toch zin in? Zoals gewoonlijk, verjaardagskalender, wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag. Het Bollestreek nieuws, het verkeer, het weer, het zit er weer allemaal in. En we hebben tips om ergens naartoe te gaan. Karin, een tipje?
3: Een tipje? Nou ja, we hebben veel tipjes. We hebben een cursus klassiek cultuur. We hebben een contact met de huisarts via de website. We hebben een... een koffiespeeltuin weer. We hebben weer iets muzikaals bij Willem van den Berg. En we gaan tennissen.
0: Ja. Dus dat is in het vooruitzicht in ieder geval. En we hebben nieuwe muziek. Ja, Imca Marina, die is ook nog... Je zou zeggen, leeft die nog, maar...
3: Huisavondrood, hè?
0: Ja, Huisavondrood kan je wel zeggen. Maar ze heeft nog een plaatje gemaakt. En daarin zegt ze van dat ze nog lang niet klaar is. Ik ben nog lang niet klaar. De nieuwe Imca Marina.

David Bowie uit 1983. Twee weken stond die plaat op nummer 1 in de top 40. Let's Dance Under the Moonlight. Vandaag 22 juni, eens even kijken. Wie zijn er allemaal jarig? Ik heb weer een leuk rijtje voor je. Actrice Meryl Streep zat in Kramer vs. Kramer in 1979. Mamma Mia, deze in 2008. En het vervolg hebben ze ook nog meegespeeld. Evenals deel 1 en deel 2 van The Devil Wears Prada. Ze wordt vandaag 77. Menno Bentveld begon in 1990 bij Club Veronica. 1995 ging hij naar de VARA met het programma 12 steden, 13 ongelukken. Hij wordt 59. Zangeres Cindy Lauper. Girls Just Wanna Have Fun en Time After Time waren toch wel de grootste hits van haar. Ze wordt 73 vandaag. Jimmy Summerfield begon bij de Bronski Beat. En toen dat failliet ging, was het de Combinards. Maar goed, de Bronski Beat werd in 83 opgericht. En in 86 de Combinards. Hij wordt 65. Lisa Hordijk, oftewel Lisa Lois, heet ze dan als artiest. Ze won de X Factor in 2009 en zong daarbij Hallelujah van Leonard Cohen. Stond 4 weken op nummer 1. Ze wordt 39 vandaag. En tot slot hebben wij Jeroen van der Boom. Hij begon bij Call TV in 1996. En zijn eerste succes was in 2007. Jij bent zo een wereld. En hij zit ook bij de toppers. Ja, dat was al afgelopen weekend zweten bij de toppers. Maar goed, ze hebben het wel allemaal volbracht. Hij wordt 54 jaar. En hij heeft een nieuwe soloplaat. Af en toe slaap je hier.

0: Het was een cover van Harold Melvin en de Blue Notes uit de 60 en 70 jaren. Maar dit was in 86 een grote hit van de Coming Arts met Jimmy Somerville. Don't leave me this way.
1: Agenda.
0: Karin, jij hebt agendapuntjes.
2: Ja, Volksuniversiteit Teylingen nodigt je uit voor een inspirerende driedelige cursus Klassieke Cultuur, waarin we duiken de rijke cultuur van de Italiaanse kunst en geschiedenis. Onder leiding van Joop Smits ervaren klassicus en gepassioneerd docent klassieke talen ontdekken we de grote meesters en hun invloed op de kunstwereld. De cursus wordt gegeven op de dinsdagavond van 8 tot half 10. Nog twee keer en wel morgen en 30 juni in de Diligence, het schoolgebouw aan de Berline 8 in Sassenheim. Contact met de huisarts gaat steeds vaker digitaal via je smartphone, tablet of computer. Heel handig, want het kost minder tijd en moeite en je hebt altijd en overal toegang tot jouw gegevens of van degene waarvoor je zorgt. Maar wat als je hier vragen over hebt of je graag wil weten hoe dit werkt? Morgen voor de laatste keer van 10 tot 12 de cursus Digivitaler bij de bibliotheek in Noordwijk. Meer info bij Bo op de website.
0: Zometeen meer, maar eerst even het rustpuntje voordat we naar het nieuws van de Bollestreek gaan. En ik zei het al, ze is vandaag jarig, Lisa Hoordijk, oftewel Lisa Lois. Ze begon in 2009 was dat volgens mij. Hè? Ik moet er even de gegevens erbij halen. 2009, ja. Na het winnen van de X-Factor. Halleluja, die oude plaat van Leonard Cohen hier bij Bo in de Ochtendshow.

0: En dat op de maandag. Hè? Ja, het is zondag geweest. Maar dat mag vandaag ook nog. Lisa Lewis. Ja, ja.
1: Ja, het is prachtig. Het schiet vol.
0: Nou, kan je wel zeggen, ja. Zometeen zijn we weer terug.
2: I'll be back.
3: Ik kom er weer.
4: Ik kom zo terug.
5: Dit is Bo.
6: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Teylingen verwacht de komende jaren grote financiële problemen. Uit de laatste cijfers blijkt dat de gemeente in 2028, 29 en 30 miljoenen euro's tekort gaat komen. Het gemeentebestuur moet daarom kritisch gaan kijken naar de geplande uitgaven voor de toekomst. Dit kan gevolgen hebben voor plannen en voorzieningen in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Het is op dit moment nog niet precies bekend op welke punten er bezuinigd zal worden. De VVD in Noordwijk stelt voor om een nieuwe busverbinding via de N206 te onderzoeken. De partij ziet de buslijn als een goed alternatief voor de auto, zeker voor dorpen die geen eigen treinstation hebben. Volgens het plan kunnen reizigers met de fiets naar haltes langs de routes komen en vanaf daar snel doorreizen naar andere stations in de regio. De partij wil onder andere weten hoeveel inwoners er op fietsafstand van de mogelijke haltes wonen. Ook wordt er gevraagd welke aanpassingen aan de weg nodig zijn om een proef met de snelle busverbinding mogelijk te maken. Er zijn plannen gepresenteerd voor een nieuwe bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. De huidige bibliotheek is te klein en heeft problemen met lekkages en ventilatie. Het is de bedoeling dat er een grotere bibliotheek komt die als centrale ontmoetingsplek voor het dorp gaat dienen. Volgende week worden de plannen besproken en de gemeenteraad neemt naar verwachting eind dit jaar een besluit. De oplevering staat pas gepland voor 2029. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
5: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
5: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam inmiddels 23 kilometer file tussen Ypenburg en Roelof Arendsveen. De A44 is dicht door werkzaamheden tot 1 juli bij afrit Noordwijkerhout. En daarom is het zo druk op de A4. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem, ook door die afsluiting van de A44. 3 kilometer file tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen muziek uit de schuur van Frank Varian.
9: We zijn betrokken.
0: Maar nu eerst.
9: Wat gaat het weer doen?
0: Vandaag opnieuw volop zomers met veel zon en wat sluierbewolking. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 28 graden. De dagen daarna schijnt de zon volop en blijft droog. Hebben we te maken met een tropische temperaturen? Ja, waarschijnlijk is het vanaf woensdag de 40ste landelijke hittegolf een feit. En niet zomaar een hittegolf. Nee, op donderdag en vrijdag temperaturen tussen de 30 en de 37 graden. Dat wordt door spuntjes zweten geblazen.

De Oostenrijkse zangeres Gilla. Gilla, het is maar net hoe je het noemt. Uit de schuur van Frank Varian, net als Boney M. Why Did You Do It? Bracht ze uit in 1975. En het werd nog een dikke hit ook. Hier bij Bo in de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Wat een gezelligheid hier bij Bo in de ochtendshow. Met Cyndi Lauper. En de meiden willen ook wat fun hebben, kan je wel zeggen. 1983. Haar eerste succes in de Nederlandse hitparades. Time After Time volgde in 84 en True Colors in 86. Dat waren toch wel de grootste. Ze deed trouwens ook mee met We Are The World. Dus ja, dat is ook wel leuk om even te vermelden. Het is vandaag 22 juni.
1: De dag van vandaag.
0: En wat gebeurde er toen allemaal, Karin?
2: Nou ja, ik wou even terugkomen op Cyndi Lauper. Wel jeugdsentiment.
0: Ja, voor
2: in de
0: jou?
2: Tijd dat ik mijn haren ook roze verfde. Vond mijn moeder niet zo geweldig.
0: Gelukkig zie ik dat niet meer.
2: Nee, goed, maar goed ook. Ja. Vandaag in 1633 dwingt de Inquisitie Galileo Galilei tot het afzweren van de stelling dat de aarde in het universum niet stilstaat, maar draait. In 1634 trouwde Rembrandt van Rijn met Saskia van Uilenburg. 1962 een Boeing 707 Air France stort als gevolg van het slechte weer neer op Guadeloupe. 113 mensen komen om. Vandaag in 1976 schaft het Canadese lagerhuis de doodstraf af. 1980 West-Duitsland wint in Rome het EK voetbal door België in de finale met 2-1 te verslaan. En in 1990 tot slot wordt in België de grenspost Checkpoint Charlie na 29 jaar opgeheven.
0: Weg ermee.
3: De ochtendshow met Cor Nederwies.
0: Nieuwe muziek van een nieuwe zanger. Ik had hem nog niet eerder gehoord. Ik heb het over Chaco. Where the Wild Things Run. Hier bij Bo.

0: Sakko, hou die man in de gaten. Lekkere muziek hier bij Bo. Joehoe.
1: Bo Agenda.
0: Karin, jij hebt nog wat agendapuntjes.
2: Ja, op woensdag 24 juni zorgt muziekdocent Leroy van der Poel voor een muzikale ochtend tijdens de koffiespeeltuin in de Biep van Voorhout. Kom samen met je kleintje genieten van samen muziek maken, zingen, dansen en het ontdekken van muziekinstrumenten. Een ochtend vol plezier en interactie van 10 tot 11 uur in de Biep van Voorhout. Onze dochter luistert altijd naar Sesamstraat CD's. Helemaal geweldig, vond ze dat.
0: Een tijdje geleden.
2: Ja, zeker. Woonzorgpark Willem van den Berg trapt de feestweek af van het jaarlijkse zomerfeest met een spectaculair muzikaal hoogtepunt. Van 8 tot 9 bezorgt de internationaal geprezen United by Music All-Star Band het publiek in Noordwijk een swingende, onvergetelijke avond vol passie en opzwepende blues- en swingmuziek. En dat geheel gratis. Donderdag 2 juli is er op tennispark TV De Boekhorst in Noordwijk erhoudt weer een Senior Plus toernooi. Er wordt gespeeld in de categorieën 7, 8 en 9, damesdubbel, herendubbel en gemengdubbel. Inschrijven kan nu al. Ga daarvoor naar www.toernooi.nl of een inschrijfformulier is te verkrijgen achter de bar van TV De Boekhorst.
0: Je kan maar op tijd zijn.
1: Meer weten? Kijk op bolle-omroep.nl.
3: Agenda. Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Ja, gezellig. Muziek van eigen bodem hier bij Bo in de ochtendshow. De Troubadours. En dat is voor iedereen.

0: lekker hoor.
1: Wat is het lekker, hè?
0: Nou, de troubadours. En voor iedereen is dat gewoon heerlijke muziek hier bij Bo in de Ochtendshow. We hebben nog lekker wat tijd over. Zaterdag speelde Nederlands elftal. En ze wonnen met 5-1. Jongens, hou dat vast. Hou dat vast. Volgende keer, you win again. Hier zijn de Bee Gees uit 1987.

0: Laten we hopen dat ze aanstaande vrijdag ook weer winnen. Dan moeten ze tegen Tunesië. En dan wel vrijdagnacht om 1 uur. Goedemorgen. Dat is niet te geloven, zeg. Dat waren de Bee Gees en You Win Again. Zometeen Dick Oudwater.
1: Met de koffiemix.
0: Met de koffiemix. En wij zijn er aanstaande vrijdag weer. Van 9 tot 10 uur. Dat was toch weer een hele leuke show. Ik wens je een hele gezellige, warme werk.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.

0: Snel.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 9 kilometer file tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk. Tussen Zoetewoude Dorp en Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer file erbij komt door de afsluiting van de A44. A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En 208 Sassenheim-Haarlem door de afsluiting van de A44 bij de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean.
0: Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Dit is van 10 tot 12 uur de Koffiemix.
1: Dit is Paul
2: Dick Oudwater.
3: Yes, sir, play.
4: Goedemorgen.

0: time at last. Cliff Richard and the Shadows en de Dave Clark 5 hebben het ook op de plaat gezet. Maar deze man schreef het en hebben het natuurlijk ook op de plaat gezet in 1959. Nou, dat is echt... Even de gouden jingle erbij zoeken. Dat is echt...
1: Oude munt.
2: Van 10 tot 12 uur de koffiemix met Dick Oudwater.
0: En dan had ik het over Jerry Keller en Here Comes Summer, dus uit 1959. Goedemorgen, 8 over 10 is het op deze maandagmorgen. Het is heerlijk weer en het blijft lekker weer. Dat gaan we straks ook nog even beluisteren in het Bo Weerbericht. Het Bo Nieuws hebben we. We hebben natuurlijk een koffiemix-artiest. Vandaag is dat Bruce Springsteen. Kortom, lekkere muziek ook tussen nu en 12 uur in dit programma De Koffiemix. En we hebben natuurlijk een bijdrage van Nick Vink. Hij ging naar een jaarlijkse vrijwilligersdag in Noordwijk afgelopen zaterdag. Kortom, blijf lekker luisteren tot aan 12 uur.

Muziek uit 1987 door de Pet Shop Boys en good old Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Nog even de ochtendshow bedanken, Karin en Corné. En zij horen we aanstaande vrijdag weer terug tussen 9 en 10 in diezelfde ochtendshow.

0: zou maar rustig aan doen.
1: Het is veel te warm om uit je bol te gaan. André Hazes van lang geleden. Kwart over tien, dan ben je gewend de koffiemixartiest. Vandaag is dat Bruce Springsteen. Bruce Springsteen is een Amerikaanse singer, songwriter, gitarist en bandleider. Geboren op 23 september 1949 in Long Branch. Hij is nou bekend als The Buzz en wordt beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten van de afgelopen decennia. Springsteen verwierf wereldwijde bekendheid met albums zoals Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River en Born in the USA. Muziek combineert rock, folk en Americana. De teksten gaan vaak over het leven van gewone mensen, arbeiders, economische problemen, hoop en de Amerikaanse droom. En zijn nummers vertellen vaak verhalen over alledaagse personages en hun worstelingen. Een groot deel van zijn carrière speelde Springsteen samen met de E Street Band. De energieke live-optredens van deze band zijn legendarisch. Concerten van meer dan 3 uur zijn geen uitzondering. Met een carrière die inmiddels meer dan 50 jaar beslaat, blijft Bruce Springsteen optreden, nieuwe muziek uitbrengen en een van de meest gerespecteerde artiesten in de rockmuziek.
2: Koffiemix artiest.

0: La Maladie d'Amour. Ah, bij een zonnetje hoort ook een Frans plaatje, vind ik altijd. Michel Sardou. En een van zijn grote hits was deze uit 1973.
1: Bon Agenda.
0: Zaterdag 27 juni aanstaande organiseren 12 tuinbezitters uit Voorhout samen met de Elsgeesterhof en volkstuinvereniging Elsgeest de eerste Voorhoutse Open Tuinendag. Tussen 11:30 en 17:00 kan er een kijkje worden genomen in particuliere tuinen, volkstuinen en een gemeenschapstuin. De deelnemende tuinen liggen verspreid over het hele dorp. Van knusse groene oases midden in het centrum tot paradijsjes in het buitengebied. De trotse eigenaren vertellen graag het verhaal achter hun tuin. Toegang tot de tuinen is gratis. De volledige lijst met deelnemende locaties is te vinden op www.opentuinendagvoorraad.nl. www.opentuinendagvoorraad.nl.
2: Het is zomer. Op je radio.

0: Jumbo. Art van Berg met het nieuws uit de Bollenstreek. De tweede editie van de Lions Haring Party heeft woensdag ruim 70.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. In Huizen Duin in Noordwijk kwamen leden van Lions Clubs en Relaties bijeen om haring te proeven voor het goede doel. Arco Howard van Dirk Zwitserlander Noordwijk won opnieuw de titel voor de lekkerste haring. De opbrengst was oorspronkelijk 36.000 euro. Maar tijdens het evenement verdubbelde Lions Clubs International Foundation dit bedrag. Ook besteedde de organiserende Lions Club ruim 5500 euro aan lokale goede doelen. Dit jaar werd voor de eerste keer een veiligheidsdag in Sassheim georganiseerd. Zaterdagochtend stonden de hulpdiensten klaar op het parkeerterrein bij de Warsbeek langs de Van Alkemadelaan om het publiek te ontvangen. De brandweer, ambulance en ook politie liet zien wat ze allemaal te bieden hadden. Ook was de brandweerboot van Warmond present waar men een kijkje op kon nemen. Ook de kinderen werden vermaakt. Zij konden brandweerman spelen tijdens spelletjes. 10 lokale welzijnsorganisaties hebben zaterdag het initiatief Ontdek en Ontmoet gelanceerd. Met het initiatief willen de organisaties eenzaamheid tegengaan en mensen met elkaar in verbinding brengen. De aftrap van het initiatief ging voorafgaand aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt bij het Trefpunt.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag wordt een zomerse dag met temperaturen van tussen de 25 en 27 graden en een noordoostelijke bries. Er zijn wat wolkenvelden, maar deze verdwijnen en maken plaats voor meer zon. Vanmorgen wordt een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden verwacht met volop zon en een oostelijke wind. Er kan 's ochtends nog wat bewolking zijn. Woensdag en donderdag en vrijdag worden zeer zonnige en hete dagen met temperaturen mogelijk oplopend naar 35 graden. En vooral op donderdag en vrijdag is dat. Het weekend kan wat verkoeling brengen, mogelijk gepaard met onweer. Begin volgende week wordt een verdere afkoeling verwacht door maritieme lucht vanaf de oceaan.
4: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix met Dick Oudwater.

0: prachtig, hè?
1: Wat een juweeltje, deze plaat van Benny Nijman. Van zijn album Gouden Regen uit 1979. Een ode aan Maastricht.
2: Een hele zomer, lang, lang, lang, Bozomerradio.
1: Waar wij zo luisteren naar een bijdrage van Nick Vink. Maar we gaan eerst nog even een plaatje van de Beatles draaien. Die had ik niet scherp staan. En die heb ik nu wel scherp staan, volgens mij.
3: Bo.
4: Ouwe meuk.

0: 9 over half 11 is het in de koffiemix The Beatles en Help. In het Trefpunt in Noordwijk vond zaterdag de jaarlijkse vrijwilligersmarkt plaats. Zo'n 16 organisaties profileren zich op zoek naar allerlei soorten vrijwillige hulp. En daarnaast lanceerden verschillende welzijnsorganisaties een nieuw initiatief: Ontdek en Ontmoet. Dat is bedoeld om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Nick Vink maakt een reportage. Je hoort als eerste Frank van den Berg van Welzijn Noordwijk.
1: We zijn hier met 16 organisaties bij elkaar om eigenlijk heel simpel vrijwilligers te werven. Zo kort is het. Dat doen we eigenlijk eens per jaar een vrijwilligersmarkt organiseren. Dit keer is het in Noordwijk. Volgend jaar zullen we het waarschijnlijk wel weer in Noordwijk Hout doen. Nu is het hier.
2: En waarom organiseren jullie dat?
1: Kijk, je ziet gewoon dat heel veel organisaties die draaien op vrijwilligers. Maar er is altijd behoefte aan vrijwilligers. De sportclubs en dergelijke, die zoeken het vaak wel bij hun eigen leden. Maar neem het museum, neem een verzorgingshuis. Die draaien ook met vrijwilligers. Ja, die hebben dus niet een eigen achterban, zeg maar, waar ze vrijwilligers kunnen werven. Dus helpen we ze daar eigenlijk een beetje door deze markt te organiseren.
2: Marianne, u bent vrijwilligster bij kinderboerderij Het Schaapsherder hier in Noordwijk. En u staat ook op de vrijwilligersmarkt hier. Is er een beetje aanloop? Heeft u al wat nieuwe vrijwilligers weten te trekken?
3: Nou, toevallig wel, ja. Er waren twee enthousiaste mannen. Eén voor te klussen. En de ander die vond het wel leuk om in het theehuis wat te komen doen.
2: Oké. Want bij het Schaapsherdertje, wat voor vrijwilligersklussen zijn er dan allemaal te doen?
3: We zoeken zeker mensen voor het theehuis. De dagen dat we open zijn, hebben we een theehuis en daar verkopen we koffie, thee, limonade en wat kleine versnaperingen. Dus dat is leuk als daar iemand bij zou komen. Maar ook zoeken we mensen voor de tuin, onderhoud. Voor werkzaamheden als de stallen schoonmaken, dieren voeren. Dus ja, op alle vlakken eigenlijk. Ja.
2: Waarom bent u vandaag gekomen?
4: Ik ben recentelijk gestopt met werken. En het lijkt me leuk om gewoon door de week voor Noordwijk en van mijn omgeving iets leuks terug te doen.
2: Ja.
4: Dus als vrijwilliger me in te zetten.
5: Ik ben me aan het voorbereiden op mijn pensioen en wat daarna komt. Ja. En het lijkt me goed om iets met vrijwilligerswerk te doen. Ja.
2: En heeft u al wat gevonden? Ik zie dat u al wat flyers in uw hand heeft.
4: Ja, ik heb wel een paar dingetjes gevonden. We maken natuurlijk het hele rondje af wat betreft de verschillende vrijwilligersopties die er zijn. Maar er zijn wel een paar leuke dingen. Ik vind de Engelandvaarders Museum lijkt me een leuke plek. Fietsmaatje lijkt me ook iets leuks om te doen. Dus er zijn wel een paar leuke dingen hier. Ja.
2: Ja, en hier tegenover me zie ik ook een soort whiteboard met de titel Ontdek en Ontmoet. Loop gewoon eens binnen. Wat is dat precies? Waar gaat dat over?
1: Nou, Ontdek en Ontmoet is een initiatief wat we gestart zijn met 10 maatschappelijke partners. Die staan ook op dat bord. Dat is onder andere Reuring, de verzorgingshuizen, Grote Hoogwaak in Jeroen, Wij van Welzijn, maar ook Topaas. Het raamwerk, het thuishuis, de muzen en de duimpan in de Zilk ook nog. En we hebben met elkaar het idee opgevat dat we voor iedereen die daar zin in heeft de deuren willen openstellen. Dat doen we voor de rest van het jaar. Iedereen die gewoon een keer andere mensen wil ontmoeten, een kopje koffie komen drinken, een spelletje doen, een keertje mee eten bij de organisatie waar dat kan. Die zijn van harte welkom. Dus je hoeft er helemaal geen binding mee te hebben. Je kunt er gewoon lekker naar binnen lopen en andere mensen ontmoeten.
6: De koffiemix, de ideale mix van muziek en informatie.

0: Hij werd ook wel de Walrus of Love genoemd of de Maestro of Love genoemd. Dat is Barry White. En dit is toch wel een lekkere plaat nog steeds van hem. Never, never gonna give you up. Het is 13 voor 11. Snel terug naar Bruce Springsteen.
1: Koffiemix artiest.

0: Dit een prachtige plaat, is een nummer van Paul de Leeuw.
1: De vleugels van mijn vleugels.
0: Dit werd gezongen door Jacqueline Govaert van Crossip.
2: Agenda.
0: Zondag aanstaande, 28 juni, wordt weer de Nationale Buitenleesdag gehouden. Bibliotheek Bollestreek loopt daar vrijdag 26 juni alvast op vooruit met een buitenleesfeestje in Noordwijk. En die dag komt de verhalenkar naar de bibliotheek aan de Akkerwinde nummer 1A... waar kinderen tussen 3 en 8 jaar zelf een verhaal kunnen uitzoeken. Het wordt dan verteld of voorgelezen door de verhalenverteller. De verhalenkar staat tussen 3 en 4 op de stoep voor de bibliotheek. Kinderen en hun ouders kunnen op elk moment langskomen en weer vertrekken. Deelname is gratis, maar aanmelden via www.bibliotheekbollestreek.nl wordt op prijs gesteld. Houd nog even rustig tot aan de klok van 11 uur. En dan zijn we straks weer terug voor nog een uurtje koffiemix. Dit is Gilbert O'Sullivan en Alone Again.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek.

0: is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme antiblafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Tot 12 uur, de koffiemix.
15: Dit is Bo.
2: Het is zomer. Op je radio.

De tekst beschrijft barbecues, autorijden, vrienden ontmoeten en genieten van warme dagen in Philadelphia. De muzikaal is het gebaseerd op een sample van Summer Madness van Kool & The Gang. Dat zorgt dus voor die herkenbare, dromerige sound. DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince. Wat een lekkere plaats nog steeds. En zo zijn we aanbeland in het tweede uur koffiemix. En dat betekent dat we erbij zijn tot aan de klok van 12 uur.

0: Eén zomernacht met jou. Het is de nieuwe single alweer enkele maanden oud. Het is Alex met deze lekkere zomerse plaat.
1: Koffiemix artiest.

Patricia Philadelphia komt uit een film, Bruce Springsteen. Voor mij ging het over AIDS, destijds die film. Als ik het allemaal goed heb. Koffiemixartiest dus, Bruce Springsteen. We gaan eens even kijken naar zaterdag 27 juni aanstaande. Noordwijk is dan de gastheer voor Roze Zaterdag. Het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland. Sinds 1979 heeft dit jaar als thema Be Yourself. Op vrijdagavond wordt afgetrapt met een ABBA-tribute in Theater de Muze. Zaterdag is er van 10 tot 1:30 s'nachts een uitgebreid programma vol muziek, ontmoetingen en activiteiten. Geopend wordt met een vrolijke kerkdienst in de buurtkerk. De hele dag zijn er live optredens, entertainment, informatiemarkt en streetfood op de Koningin Wilhelmina Boulevard in een mega opblaaskerk kan worden getrouwd voor één dag. En er zijn er Hollandse spellen en een wandeling in Theater de Muze. Zal auteur en televisiemaker Splinter Chabot worden geïnterviewd over jezelf durven zijn. De dag wordt afgesloten met een Shine Together Dance Party in Grand Hotel Huisterduin. Alle informatie is te vinden op rozezaterdagnoordwijk.nl. Rozezaterdagnoordwijk.nl.

Ja, ze weten, doen we zeker. Alhoewel niet hier in de studio. Het valt hier nog mee. Vanmiddag komt het zonnetje erop, wordt het hier veel warmer. Het is hier nog wel uithouden hier vanuit de machtige radiostudio's van Bo. Sweat van Inner Circle, daar heb je naar geluisterd. Bo. Ouwe munt.

0: Jumbo. Art van Berg met het nieuws uit de Bollestreek. De tweede editie van de Lions Haring Party heeft woensdag ruim 70.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. In Huizenduin in Noordwijk kwamen leden van Lions clubs en relaties bijeen om haring te proeven voor het goede doel. Arco Howard van Dirk Zwitserland in Noordwijk won opnieuw de titel voor de lekkerste haring. De opbrengst was oorspronkelijk 36.000 euro. Maar tijdens het evenement verdubbelde Lions Clubs International Foundation dit bedrag. Ook besteedde de organiserende Lions Club ruim 5500 euro aan lokale goede doelen. Dit jaar werd voor de eerste keer een veiligheidsdag in Sassheim georganiseerd. Zaterdagochtend stonden de hulpdiensten klaar op het parkeerterrein bij de Wasbeek langs de Van Alkemadelaan om het publiek te ontvangen. De brandweer, ambulance en ook politie liet zien wat ze allemaal te bieden hadden. Ook was de brandweerboot van Warmond present waar men een kijkje op kon nemen. Ook de kinderen werden vermaakt, zij konden brandweerman spelen tijdens spelletjes. 10 lokale welzijnsorganisaties hebben zaterdag het initiatief Ontdek en Ontmoet gelanceerd. Met het initiatief willen de organisaties eenzaamheid tegengaan en mensen met elkaar in verbinding brengen. De aftrap van het initiatief ging voorafgaand aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt bij het Trefpunt.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix, met Dick Oudwater.

0: zon schijnt.
1: Wat een lekker plaatje hier.
0: Als de zon schijnt.
1: Als die zon dan schijnt, dan pak je er al snel André van Duin bij. En als de zon schijnt. 11:45 is het. Dus de koffiemis tot 12 uur. Je hoort de zee op de achtergrond. Dat betekent dat wij terug gaan naar 1973 met deze plaat van Bobby Goldsboro en Summer the First Time.

0: Bobby Goldsboro uit 1973 en Summer the First Time.
1: Woonagenda.
0: Van woensdag 24 juni tot en met zaterdag 27 juni vindt op Woonzorgpark Willem van den Berg in Noordwijk weer het jaarlijkse zomerfeest plaats. Woensdag wordt begonnen met een sportdag en kermis. En donderdag en vrijdag is er een markt en afgesloten wordt met het bekende festival Bergpop. Dat is net als vorig jaar uitgesmeerd over 2 dagen. Vrijdag wordt om 4:30 begonnen met optredens van onder andere André Hazes Tribute, Luciano Vermeer en Justin de Wild met zijn nummer 1 hit Cheerio. Zaterdag zijn van 10 tot 10 uur 's avonds onder meer Jeroen van Katwijk, Robert van Hemert, feestzanger Alex, Wipneus en Pim en Frans Bauer te beluisteren. Het volledige programma is te vinden op www.bergpop.nl. www.bergpop.nl.
2: Het is zomer. Op je radio.

Typisch jaren 90 muziek, 1992, deze plaat van Robin S. Lekker dat orgelrusje erin. Show me love. Zo werd het 12 over half 12, dubbele tijdmelding. Straks nog één keer onze koffiemixartiest Bruce Springsteen. We eerst lekker terug in de tijd naar de jaren 70 met de US Corporation.

zag hem vorige week nog even langskomen op televisie. Want hij trad vorige week op tijdens de opening van de Barack Obama Bibliotheek. Vorige week in Chicago. Bruce Springsteen was vandaag onze koffiemix artiest. 4 platen om 4:15 elke week in de koffiemix. Dit is een vriend van de show. Het is Yves Berens en Droom jij over mij vannacht.

Wat een lief Frans plaatje. Le Petit Casquette, Yves Dutheil uit 1980. Gaan wij verder met de laatste vocaal alweer. Want het is 6 voor. Neem maar deze nog een lekker stukje mee. De Holiday.

Toch wel knap gevonden. Holiday van Madonna zitten we in, maar ook Summer Holiday van Cliff Richard, DJ Sven en MC Micah G. Dat was een grote internationale hit destijds. 2,5 voor, dat betekent dat wij afscheid gaan nemen. Dit was hem, de koffiemix op deze mooie maandag, de 22e. Straks Willem van Zuilen met zijn uurtje tussen 12 en 1. Ik wens je erbij heel veel plezier. Volgende week de laatste koffiemix, want dan gaan we er 2 maanden uit vanwege zomervakantie. Dus nog 1 keertje de koffiemix volgende week dus. Ik wens je een mooie maandag, een mooie week met veel zon. Wie weet tot een andere keer. Dag.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden.

0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
12: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
13: Willem van Zuilen.
14: Dit is Bo.
13: 12 uurtje.
15: Jij, de radio... En Willem van Zuilen.

0: vind hem meeslepend. Ik vind hem meedijnen deze. Oh ja, is goed.
1: Onvoorspelbaar, zo is het leven.
0: Tino Martin heeft weer een dikke hit te pakken. En dat allemaal op deze maandagmiddag op de Omroep van de Bollenstreek. Met dank aan Dick Oudwater. Mij ook, hè, Dick. Hij knikt ja. Hij staat op punten te vertrekken, maar hij knikt ja. Van ja, wij zijn inderdaad jong geweest. En misschien ook wel een beetje dom. Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf praten. Ja. Het is maandagmiddag, jij luistert naar de radio. We komen in het ritme van de nieuwe werkweek. En dan doen we met de leukste liedjes en melodietjes. Tino Martin. En jong en dom geweest op Omroep Bo. Nou, heb je een feestje gehad? Dan weet ik zeker dat je deze vaak voorbij hebt horen komen. Ik weet het zeker. En je hebt ook mee zitten of staan te zingen. Kan niet anders. De zomerrit.

0: 12 uurtje met een hoop feestgehalte aan het begin van dit programma. Rutger van Barneveld en de zoele zomernachten. We springen in dit programma, je weet het, muzikaal van de hak op de tak.
1: Dit is Bar.
2: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
3: Willem van Zuilen.

Jay Geilsband, of de omroep van de Bonnestreek en Centerfold daarvoor. Mike Oldfield en Maggie Riley en hun uitvoering van Moonlight Shadow. Hakketakke music, zoals je dat van ons gewend bent. De nieuwe Frank Verkooijen. Geweest is geweest op maandagmiddag.

0: lekker, hè, dit. Frank Verkooyen op de radio. En geweest is geweest. We gaan naar Jannes toe. Ja, Jannes, je weet wel, de koning der piraten. Julian Burg bracht hem vorig jaar uit in een uptempo versie. Maar dit is het origineel van een mooie Nederlandstalige ballade. Dit is echt, echt een goed nummer. Het is Huilen doe ik wel alleen.
1: Kijkend in de nacht

Moin, moin, moin. Jannes en het origineel van het prachtige Huilen doe ik wel alleen in 12 uurtje op de omroep van de Bonnenstreek. Wat dacht je van deze? 80 jaar inmiddels geworden, een paar maanden geleden. Een paar weken geleden moet ik zeggen. Henk Wijngaard. En Suzie.

0: is Bo.
1: Art van Berg met het nieuws uit de Bollenstreek. De tweede editie van de Lions Haring Party heeft woensdag ruim 70.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. In Huizen Duin in Noordwijk kwamen leden van Lions Clubs en Relaties bijeen om haring te proeven voor het goede doel. Arco Howard van Dirk Zwisselen in Noordwijk won opnieuw de titel voor de lekkerste haring. De opbrengst was oorspronkelijk 36.000 euro. Maar tijdens het evenement verdubbelde Lions Clubs International Foundation dit bedrag. Ook besteedde de organiserende Lions Club ruim 5500 euro aan lokale goede doelen. Dit jaar werd voor de eerste keer een veiligheidsdag in Sassheim georganiseerd. Zaterdagochtend stonden de hulpdiensten klaar op het parkeerterrein bij de Warsbeek langs de Van Alkemadelaan om het publiek te ontvangen. De brandweer, ambulance en ook politie liet zien wat ze allemaal te bieden hadden. Ook was de brandweerboot van Warmond present waar men een kijkje op kon nemen. Ook de kinderen werden vermaakt. Zij konden brandweerman spelen tijdens spelletjes. 10 lokale welzijnsorganisaties hebben zaterdag het initiatief Ontdek en Ontmoet gelanceerd. Met het initiatief willen de organisaties eenzaamheid tegengaan en mensen met elkaar in verbinding brengen. De aftrap van het initiatief ging voorafgaand aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt bij het Trefpunt.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Zuilen.

Eerst in deel 2 na het nieuws, de eerste plaat na het nieuws. Kim Wilde en Kids in America. Tot 1 uur. Het muzikale Ratatouille. Het Songfestival. Met Bucks.

0: ooit de winnaar van het Songfestival. De winnaars, moet je dan zeggen. Bax Vis. En Making Your Mind Up.
1: 12 uurtje. Met Willem van...

Boys Wonder is het Songfestival met Waterloo. ABBA uit het grijze, wijze hitverleden draaiden we Mamma Mia, over winnaars van het Songfestival gesproken. Natuurlijk, 1975. Dit is Teach-In. Is het

Maar dat pingeltje op het eind, Kitty Kaspers en Teach in 1975. Door met de hedendaagse muziekwerkelijkheid. De Nederlandstalige hit van met Bodie van der Brink.

Bodie van der Brink en het ritme van de nacht. Op de omroep van de Bollenstreek, 12 uurtje op maandagmiddag. Wij hebben het ritme van de maandag te pakken. Uit Haarlem deze man, ritme van de nacht. Zoals gezegd, Bodie van der Brink was dat. Van Haarlem naar, naar andere landen. Naar Amerika bijvoorbeeld. Van der Brink, Bodie. Ja, de broertjes Pacaro. Dat is een grote stap muzikaal, ik weet het. Dit is Toto en Hold the Line.

Om die blauwe LP, weet je wel. Total 4. En het prachtige Hold the Line. We gaan naar Walter Kroes met een oudje. Echt een oudje. Ja, een oudje. Maar ik vind hem wel lekker. In een live uitvoering. Dit is met de gordijnen dicht. Live.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen.

0: nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Twee mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Jumbo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een scooterrijder is zondag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een ongeval op de Van der Mortelstraat in Noordwijk. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Clusiusweg. De jongen kwam uit de richting van het kruispunt aan de Goweg en reed over het fietspad van de Van der Mortelstraat. De scooter en de auto raakten allebei beschadigd bij het ongeluk. Het boerderijcomplex aan de Boekhorsterweg 21 in Warmond is opnieuw aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex uit de 19e eeuw bestaat uit een woonhuis, zomerhuis, stallen en een hooischuur. Tegenwoordig wordt het gebruikt als receptie- en recreatiezaal van een vakantiepark. Het pand kreeg in 2006 al een monumentenstatus van de toenmalige gemeente Alkemade. Na de grenscorrectie in 2012 kwam het complex in de gemeente Teylingen te liggen. Daarbij is de registratie van de monumentenstatus om onduidelijke redenen niet overgenomen. Nu is het complex weer opgenomen in het erfgoedregister. En Martijn Plug heeft zijn eerste expositie geopend in de Wereldwinkel in Noordwijkerhout. Ook voor de Wereldwinkel is het een primeur. Voor het eerst krijgt een lokale kunstenaar de kans om er enkele weken zijn werk te tonen. De expositie werd vrijdag geopend samen met vertegenwoordigers van de Wereldwinkel en Kunstzin. En de kunstwerken zijn te zien tot en met 10 juli. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. En die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310.

0: of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: goed.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Noordwijkse VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gekozen straatnamen in de nieuwbouwwijk Bronsgeest 1. Eerder werden bezwaren van onder meer de historische vereniging Novato en de beheerders van landgoed Oud-Leeuwenhorst ongegrond verklaard. Volgens de bezwaarmakers hebben enkele voorgestelde straatnamen geen historische relatie met de locatie van Bronsgeest 1. De VVD wil nu weten hoe inwoners en erfgoedorganisaties zijn betrokken bij de besluitvorming en of het straatnamenbeleid moet worden geëvalueerd. De Noordwijkse hockeyclub heeft een succesvolle slotdag van het O9-seizoen georganiseerd. Op het sportpark aan de Nieuwe Zeeweg kwamen 36 O9-teams uit de regio bijeen voor een sportieve afsluiting van het hockeyjaar. In totaal deden ongeveer 290 kinderen mee aan het evenement. En de nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teylingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. De muziek van...

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis.

0: is juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

0: Jumbo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een scooterrijder is zondag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een ongeval op de Van der Mortelstraat in Noordwijk. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Clusiusweg. De jongen kwam uit de richting van het kruispunt aan de Goweg en reed over het fietspad van de Van der Mortelstraat. De scooter en de auto raakten allebei beschadigd bij het ongeluk. Het boerderijcomplex aan de Boekhorsterweg 21 in Warmond is opnieuw aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex uit de 19e eeuw bestaat uit een woonhuis, zomerhuis, stallen en een hooischuur. Tegenwoordig wordt het gebruikt als receptie- en recreatiezaal van een vakantiepark. Het pand kreeg in 2006 al een monumentenstatus van de toenmalige gemeente Alkemade. Na de grenscorrectie in 2012 kwam het complex in de gemeente Teylingen te liggen. Daarbij is de registratie van de monumentenstatus om onduidelijke redenen niet overgenomen. Nu is het complex weer opgenomen in het erfgoedregister. En Martijn Plug heeft zijn eerste expositie geopend in de Wereldwinkel in Noordwijkerhout. Ook voor de Wereldwinkel is het een primeur. Voor het eerst krijgt een lokale kunstenaar de kans om er enkele weken zijn werk te tonen. De expositie werd vrijdag geopend samen met vertegenwoordigers van de Wereldwinkel en Kunstzin. En de kunstwerken zijn te zien tot en met 10 juli. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel staat het stil.

0: over 3 kilometer. Dan wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Noordwijkse VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gekozen straatnamen in de nieuwbouwwijk Bronsgeest 1. Eerder werden bezwaren van onder meer de historische vereniging Novato en de beheerders van landgoed Oud-Leeuwenhorst ongegrond verklaard. Volgens de bezwaarmakers hebben enkele voorgestelde straatnamen geen historische relatie met de locatie van Bronsgeest 1. De VVD wil nu weten hoe inwoners en erfgoedorganisaties zijn betrokken bij de besluitvorming en of het straatnamenbeleid moet worden geëvalueerd. De Noordwijkse hockeyclub heeft een succesvolle slotdag van het O9-seizoen georganiseerd. Op het sportpark aan de Nieuwe Zeeweg kwamen 36 O9-teams uit de regio bijeen voor een sportieve afsluiting van het hockeyjaar. In totaal deden ongeveer 290 kinderen mee aan het evenement. En de nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teilingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek. Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
2: Dennis Mooi van de ANWB. In de regio staat nu 90 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 naar Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda, die is even dicht geweest bij de Drechttunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Die is inmiddels uit de rij gehaald. Maar tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht rijdt het nog wel langzaam. En dat kost je 3 kwartier extra. Dan de A20 naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp doe je er 20 minuten langer over. Andere kant op, tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk, 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk. Daarna is het aansluiten tot aan Dordrecht over 9 kilometer en dat kost je 35 minuten extra. Op de A20 richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal...

0: altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een scooterrijder is zondag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een ongeval op de Van der Mortelstraat in Noordwijk. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Clusiusweg. De jongen kwam uit de richting van het kruispunt aan de Goweg en reed over het fietspad van de Van der Mortelstraat. De scooter en de auto raakten allebei beschadigd bij het ongeluk. Het boerderijcomplex aan de Boekhorsterweg 21 in Warmond is opnieuw aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex uit de 19e eeuw bestaat uit een woonhuis, zomerhuis, stallen en een hooischuur. Tegenwoordig wordt het gebruikt als receptie- en recreatiezaal van een vakantiepark. Het pand kreeg in 2006 al een monumentenstatus van de toenmalige gemeente Alkemade. Na de grenscorrectie in 2012 kwam het complex in de gemeente Teylingen te liggen. Daarbij is de registratie van de monumentenstatus om onduidelijke redenen niet overgenomen. Nu is het complex weer opgenomen in het erfgoedregister. En Martijn Plug heeft zijn eerste expositie geopend in de Wereldwinkel in Noordwijkerhout. Ook voor de Wereldwinkel is het een primeur. Voor het eerst krijgt een lokale kunstenaar de kans om er enkele weken zijn werk te tonen. De expositie werd vrijdag geopend samen met vertegenwoordigers van de Wereldwinkel en Kunstzin. En de kunstwerken zijn te zien tot en met 10 juli. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het is iets drukker dan gemiddeld op maandag. In onze regio heb je op deze wegen nu de meeste vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude, 25 minuten extra. De A4, maar dan richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein een half uur vertraging. Staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Een rijstrook is dicht. A16 naar Breda tussen Rotterdam en Dordrecht een kwartier vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over. En de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De

0: bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ippenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Dan de A4 de andere kant op, dus richting Den Haag, tussen Hoogmade en het knooppunt Prins Klausplein. 14 kilometer en een half uur extra reistijd. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. En op de A44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk raakt steeds voller. De jaarlijkse vrijwilligersmarkt in Noordwijk is weer geweest. Bijna groen licht voor medicijnfabriek Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. En wat de inwoners daarvan vinden. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Martijn Plug heeft zijn eerste expositie geopend in de Wereldwinkel in Noordwijkerhout. Ook voor de Wereldwinkel is het een primeur. Voor het eerst krijgt een lokale kunstenaar de kans om er enkele weken zijn werk te tonen. De expositie werd vrijdag geopend samen met de vertegenwoordigers en het is te zien tot en met 10 juli. De nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teilingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. En vanwege de verwachte warmte van de aankomende dagen worden de openingstijden van de Milieustraat Katwijk-Noordwijk aangepast. Bij temperaturen van 26 graden of hoger gaat de Milieustraat eerder open, maar sluit hij ook eerder.

0: De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk zit steeds voller. De ontwerpcapaciteit is ongeveer 170.000 bezoekers per jaar, maar er komen nu al rond de 174.000 bezoekers. Dat lijkt weinig verschil, maar zorgt in de praktijk voor drukte en langere wachttijden, vooral op zaterdagen. U hoort wethouder Emiel Soetendal over eventuele oplossingen.
1: Wethouder Emiel Soetendal, er is veel drukte bij de milieustraten. Ja, wat gaan jullie aan doen?
2: Nou ja, we hebben het idee om op korte termijn iets te doen aan de enorme drukte die we zien op hele specifieke ogenblikken, bijvoorbeeld op vrijdag en op zaterdag. Door bijvoorbeeld op zaterdag iemand neer te zetten bij de slagboom, zodat mensen ook gericht kunnen sturen met de auto waar ze naartoe moeten. Dus wat we zien is dat mensen dat soms wat ingewikkeld vinden. We gaan stimuleren dat mensen thuis al het afval beter scheiden. Want wat we nu zien is dat mensen de auto volgooien en dan op de milieustraat tot de ontdekking komen. Oh, dat moet in bak 1. Oh, dat moet in bak 3. En welke bak moet ik dan? Nou, dat kost een hoop tijd. En je wil doorstroming. Wat we ook gaan doen is dat we de route op de milieustraat wat beter aangeven, zodat mensen ook op de straat zelf kunnen zien met borden of op het asfalt van waar ze naartoe moeten rijden. En wat we inmiddels ook hebben gedaan, en daar zullen we ook nog beter over communiceren, is dat we een soort meter hebben gemaakt waarbij je op elke dag kan zien. Overigens kun je dat ook zien op de website, op welke dagen het heel erg druk is. En dat je aan de hand van kleurtjes kunt zien dat je daarin ook andere keuzes wil maken. Dit is op basis van, zeg maar, historische gegevens. Maar eigenlijk wil je toe naar een real-time overzicht. Zodat je op het moment dat je naar de milieustraat rijdt, dat je denkt van, maar nu is het rustig. Nou, dat is een ontwikkeling die we nog gaan inzetten.
1: Is dat een soort zoals een webcam op het strand, of je kan zien of er golven zijn?
2: Ja, daar wordt ook over nagedacht. Ja, dat klopt. Dat zou wellicht een optie kunnen zijn om verder te ontwikkelen. Dit is allemaal korte termijn. Om de eerste druk op de milieustraat te ontlasten. Op de langere termijn kijken we natuurlijk ook verder. We hebben in het grondstoffenbeleidsplan, wat in februari door de Raad is aangegeven, hebben we ook aangegeven dat we toe moeten naar een structurele oplossing. En een structurele oplossing zou kunnen zijn dat we toegroeien naar een circulair ambachtcentrum. Dat is een milieustraat, een kringloopwinkel en een repair shop, waarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Waarbij je ook scholen kan ontvangen om kinderen alvast daarin te onderwijzen. De waar is, kan dat op deze locatie. Dat vergt best wel een forse investering. Er zijn gemeenten die dat al hebben gedaan. En wij willen kijken of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. We hebben op dit moment een goede samenwerking met de gemeente Noordwijk. Maar we zien wel dat het aantal mensen wat afval brengt naar de milieustraat, dat stijgt. Al was het maar omdat beide gemeenten groeien qua aantal inwoners, maar ook omdat mensen steeds beter afval gaan scheiden. En die ontwikkeling die gaat door. En we zitten nu al tegen de grenzen aan. We hebben in 25 174.000 unieke bezoekers gehad vanuit Katwijk en Noordwijk. Dat aantal zal groeien, terwijl de capaciteit eigenlijk ingericht is op 170.000. Dus we moeten op de korte termijn iets doen, maar zeker ook op de langere termijn.
1: Ja, en nu is het dat Noordwijk kan ook hun afval dus in Katwijk kwijt bij de Milieustraat. Is het een idee om hen hun eigen problemen met hun afval te laten oplossen?
2: Nou ja, kijk, als het gaat om afval scheiden, is schaalgrootte en efficiëntie, dat kun je vaak beter bereiken als je dat in de regio doet. En dan kun je met de kosten ook drukken. Dus we kijken natuurlijk ook of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. Maar een van de scenario's is ook, als we daar niet uitkomen, dat we het dan echt in eigen hand doen. En dat betekent dat Noordwijk dan ook zijn eigen milieustraat moet inrichten. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Kijk, in Noordwijk moet er ook een geschikte locatie zijn, om maar eens een voorbeeld te noemen, om zoiets te doen. Als dat er niet is, weet ik niet, maar als dat er niet is, stel, ja, dan zullen ze wel graag die samenwerking met de gemeente Katwijk willen onderhouden. Nou, prima, maar dan gaan we dat scenario aflopen. Dus wat we vooral doen is verschillende scenario's in beeld brengen. Dat wordt door een extern bureau in kaart gebracht van wat is nou, als je over 5 jaar kijkt, en wat is nou een optimale oplossing voor de Milieustraat, waarbij uitgangspunt is Katwijk en Noordwijk samen, maar ook Katwijk apart. Wat betekent dat nou? Dus de vragen die we in dat onderzoek hebben gesteld, dat zijn ook vragen die de gemeente Noordwijk en Katwijk samen hebben gesteld, zodat we daar in ieder geval overeenstemming over hebben. Ja, en over de uitkomst, ja, dat weten we over een half jaar. Over een half jaar gaat het rapport naar de Raad. En dan mag de Raad op basis van die scenario-studies samen met het nieuwe college kijken wat dan de meest voorliggende route is.

0: In het Trefpunt in Noordwijk vond zaterdag de jaarlijkse vrijwilligersmarkt plaats. Zo'n 16 organisaties profileerden zich op zoek naar allerlei soorten vrijwillige hulp. Daarnaast lanceerden verschillende welzijnsorganisaties een nieuw initiatief, Ontdek en Ontmoet. Dat is bedoeld om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Nick Vink maakte een reportage. U hoort als eerste Frank van den Berg van Welzijn Noordwijk.
1: We zijn hier met 16 organisaties bij elkaar om eigenlijk heel simpel vrijwilligers te werven. Zo kort is het. Dat doen we eigenlijk eens per jaar een vrijwilligersmarkt organiseren. Dit keer is het in Noordwijk. Volgend jaar zullen we het waarschijnlijk wel weer in Noordwijk Hout doen. Nu is het hier.
2: En waarom organiseren jullie dat?
1: Kijk, je ziet gewoon dat heel veel organisaties die draaien op vrijwilligers. Maar er is altijd behoefte aan vrijwilligers. De sportclubs en dergelijke, die zoeken het vaak wel bij hun eigen leden. Maar neem het museum, neem een verzorgingshuis, die draaien ook met vrijwilligers. Ja, die hebben dus niet een eigen achterban, zeg maar, waar ze vrijwilligers kunnen werven. Dus helpen we ze daar eigenlijk een beetje door deze markt te organiseren.
2: Marianne, u bent vrijwilligster bij kinderboerderij Het Schaapsheddertje hier in Noordwijk. En u staat ook op de vrijwilligersmarkt hier. Is er een beetje aanloop? Heeft u al wat nieuwe vrijwilligers weten te trekken?
3: Nou, toevallig wel, ja. Er waren twee enthousiaste mannen. Eén voor te klussen. En de ander die vond het wel leuk om in het theehuis wat te komen doen.
2: Oké. Want bij het Schaapsherdertje, wat voor vrijwilligersklussen zijn er dan allemaal te doen?
3: We zoeken zeker mensen voor het theehuis. De dagen dat we open zijn, hebben we een theehuis en daar verkopen we koffie, thee, limonade en wat kleine versnaperingen. Dus dat is leuk als daar iemand bij zou komen. Maar ook zoeken we mensen voor de tuin, onderhoud. Voor werkzaamheden als de stallen schoonmaken, dieren voeren. Dus ja, op alle vlakken eigenlijk. Ja.
2: Waarom bent u vandaag gekomen?
4: Ik ben recentelijk gestopt met werken. En het lijkt me leuk om gewoon door de week voor Noordwijk en van mijn omgeving iets leuks terug te doen.
2: Ja.
4: Dus als vrijwilliger me in te zetten.
5: Ik ben me aan het voorbereiden op mijn pensioen en wat daarna komt. Ja. En het lijkt me goed om iets met vrijwilligerswerk te doen. Ja.
2: En heeft u al wat gevonden? Ik zie dat u al wat flyers in uw hand heeft.
4: Ja, ik heb wel een paar dingetjes gevonden. Maak natuurlijk het hele rondje af wat betreft de verschillende vrijwilligersopties die er zijn. Maar er zijn wel een paar leuke dingen. Ik vind de Engelandvaarders Museum lijkt me een leuke plek. Fietsmaatje lijkt me ook iets leuks om te doen. Dus er zijn wel een paar leuke dingen hier. Ja.
2: Ja, en hier tegenover me zie ik ook een soort whiteboard met de titel Ontdek en Ontmoet. Loop gewoon eens binnen. Wat is dat precies? Waar gaat het over?
1: Ontdek en Ontmoet is een initiatief wat we gestart zijn met 10 maatschappelijke partners. Die staan ook op dat bord. Dat is onder andere Reuring, de verzorgingshuizen, Grote Hoogwaak in Jeroen, Wij van Welzijn, maar ook Topaas. Het raamwerk, het thuishuis, de muzen en de duimpan in de Zilk ook nog. En we hebben met elkaar het idee opgevat dat we voor iedereen die daar zin in heeft de deuren willen openstellen. Dat doen we voor de rest van het jaar. Iedereen die gewoon een keer andere mensen wil ontmoeten, een kopje koffie komen drinken, een spelletje doen, een keertje mee eten bij de organisatie waar dat kan. Die zijn van harte welkom. Dus je hoeft er helemaal geen binding mee te hebben. Je kunt er gewoon lekker naar binnen lopen en andere mensen ontmoeten.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Jong Dames 1 van hockeyclub Hisalis is zondag als 5e geëindigd op het NK onder 25 in Schiedam. Het was de eerste keer dat een team van Hisalis deelnam aan het nationale kampioenschap. 4 teams eindigden met hetzelfde aantal punten en op basis van het doelsaldo miste Hisalis een plaats in de halve finale, waardoor het toernooi werd afgesloten met een 5e plaats. Het boerderijcomplex aan de Boekhorsterweg 21 in Warmond is opnieuw aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex uit de 19e eeuw bestaat uit een woonhuis, zomerhuis, stallen en een hooischuur. Tegenwoordig wordt het gebruikt als receptie- en recreatiezaal van een vakantiepark. Het pand kreeg in 2006 al een monumentenstatus van de toenmalige gemeente Alkemade. Na een grenscorrectie in 2012 kwam het complex in de gemeente Teylingen te liggen. Daarbij is de registratie van de monumentenstatus om onduidelijke redenen niet overgenomen. Nu is het complex dus wel weer opgenomen in het erfgoedregister. En op een parkeerterrein langs de Voorschoterweg in Valkenburg zijn in de nacht van zondag op maandag 2 voertuigen uitgebrand. Het vuur werd rond 00:30 in de nacht ontdekt, waarna de brandweer met spoed werd opgeroepen. Toen de brandweer aankwam, stonden beide voertuigen in lichterlaaien. Een oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer bluste de brand, maar van beide voertuigen bleef niets meer over. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12:00 in. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. In de plaats in de buurt van Avignon in Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Het weer, morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt alweer achter ons, ook in onze regio. Maar op de A4 richting Amsterdam moet je nog wel rekening houden met ruim 30 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Diezelfde A4, maar dan de andere kant op, dus richting Rotterdam. Voor het knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer vanaf Zoeterwoude en 20 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Wie geen fan is van hitte, moet zich schrap zetten, want de temperatuur gaat nog verder omhoog. Dinsdag wordt het tussen de 28 en 31 graden. Daarbij is het af en toe wat sluierbewolking, maar de zon zal het grootste deel van de dag te voelen zijn. De wind komt vanuit het noorden en draait in de loop van de dag naar het oosten, dus er zullen ook weer veel kwallen op het strand zijn. Verder is de windkracht matig, dus die zal niet helpen met verkoeling. Het blijft verder droog en ook 's avonds is het nog lang warm. De nacht zal niet ver onder de 20 graden komen. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Het is een miljoenenplan, de bouw van een medicijnfabriek in Katwijk. De landelijke overheid is enthousiast, maar inwoners van Katwijk en ook een aantal raadsleden zijn bang dat de bouw van zo'n grote fabriek met zijn 500 werknemers zorgt voor veel overlast. Toch lijkt de komst van de medicijnfabrikant een stap dichterbij, want een ruime meerderheid van de raad stemde daarmee in. Astrid Kersenboom van de NOS sprak met verslaggever Mark.
1: Jij was bij die raadsvergadering. Was het nog spannend of die meerderheid er zou komen?
2: Nou, eigenlijk niet. Want vlak voor die raadsvergadering, een paar uur daarvoor, werd duidelijk dat het Rijk, de provincie en de gemeente een deal hadden gesloten. De gemeenteraad wilde namelijk geld zien van het Rijk voor de infrastructuur rond die daar te komen fabriek. En daar hadden ze hoog op ingezet. Ze hadden gezegd, als dat geld er niet komt van het Rijk, dan komt die fabriek er niet. Nou, dat hadden ze goed in hun oren geknoopt. En dus kwam er toch een deal gisteravond. En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet. Dus al met al vindt de wethouder het een geweldige deal. Maar eigenlijk kan je dus zeggen dat er gewoon wisselgeld is betaald door het Rijk en de provincie voor de komst van deze fabriek, die eigenlijk ook veel zorgen met zich meebrengt.
1: Daarmee is dus een stap gezet. Wat zijn dan de volgende stappen?
2: Nou, er moet nu een second opinion worden uitgevoerd, zoals dat heet. Want gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering werd wel duidelijk dat er heel veel zorgen zijn bij omwonenden en inderdaad ook bij politici, wat je al in de inleiding zei. Onder andere over de hoogte van de medicijnfabriek. Die zou zo'n 40 meter hoog worden. Druk op de infrastructuur, waar ik net al over had. Maar ook druk op de woningmarkt. Waar moeten die mensen, die 500 mensen die daar gaan werken, wonen? Elektriciteit en waterverbruik van de fabriek, dat is ook een punt van zorg. Nou, op al die punten, daar moet naar gekeken worden of dat allemaal kan en haalbaar is. Daar zijn al rapporten voor, liggen er. Maar men wil dat opnieuw gaan bekijken of dat allemaal klopt. En pas dan wordt er een definitieve beslissing genomen of de fabriek er ook daadwerkelijk mag komen.
1: Ja, want de inwoners van Katwijk hadden die zorgen, maar blijkbaar waren die zorgen er in de raad zelf dus toch ook wel.
2: Jazeker. Nee, er werd ook door de raadsleden gisteren gezegd van, ondanks dat ze gisteren dus een voorlopig positief advies gaven, dat ze die zorgen voor een groot deel ook deelden en dat er daar ook naar gekeken moest worden. Er werden ook een aantal moties over ingediend en aangenomen. Dus er gaat zeker nog naar gekeken worden, naar al die bezwaren en al die zorgen die er zijn. Maar aan de andere kant zeggen de politici over, ja, dit is ook wel een unieke kans. Goed voor de economie, de lokale economie. Dus ja, dat moet je allemaal tegen elkaar afwegen. Maar het is zeker niet zo dat politici blind zijn voor de zorgen die er zijn.
1: Dus wat denk jij dat de kans groot is dat het er wel komt?
2: Nou, de politici gisteren die ik ernaar vroeg, die zeiden van, nou ja, we gaan het echt bekijken en het hangt echt af van wat er nou uit die onderzoeken komt. En het kan nog klappen, zeg maar. Maar ja, dit project is zo gigantisch groot. Het gaat om miljarden. De overheid, de landelijke overheid bemoeit zich ermee. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het bijna too big, too veel is. Uiteraard gaat er gekeken worden en zullen de kritische noten nog worden gekraakt. Maar mijn inschatting is dat die fabriek er gewoon gaat komen.
0: Met dank aan de NOS. Na de plaat hoort u de inwoners van Katwijk over de mogelijke komst van deze fabriek.

0: Voor de plaat hoorde u al over de waarschijnlijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly in Katwijk. Nu hoort u de inwoners van Katwijk en de zorgen die zij hebben bij de fabriek. Dit zijn José van Duivenbode en Therese Duivenbode van Tuindersvreugde, het moestuincomplex in de Mient Kooltuin.
1: En wij moeten weg voor een vliegroute van de vleermuis, terwijl dat heel goed samen kan. De biodiversiteit van ons is zo erg dat die vleermuis juist op ons complex afkomt en er ook is. En bij Eli Lilly hebben ze een bepaald artikel gevonden. Dat is artikel 8.7. En daar hebben gewoon heel de vleermuizen en alle andere dieren helemaal geen enkele rechten. Van in verband met gezondheid, het is een pillenfabriek. In verband met economische reden. Ja, economie, dat is natuurlijk een hoop geld bij gemoed. Ja, dan vinden ze dat het belangrijker is en dat die dieren moeten wijken.
2: En daar ben je het dus niet mee eens?
1: Nee.
2: Daar ben je het niet mee eens? Nee, okay.
1: Beetje raar, hè? Bij de ene plek moeten wij weg voor de moestuintjes. En de andere plek moeten de dieren helemaal weg.
2: Het zijn afwegingen die gemaakt worden in de politiek van Katwijk. Ja, dat is best lastig. En daar hoort bij dat je, als je het niet eens bent, dat je je wel kan uitspreken. Dus heel goed dat jullie hier zijn. José, jij hebt een andere uitgangspunt genomen. Want jij hebt echt op andere uitgangspunten ben jij een beetje tegen de komst van de fabriek.
3: Ja, dat klopt. Even kijken, omwonenden zijn bijvoorbeeld ook pas bijvoorbeeld van Duivenrak, waar ik zelf woon, laat geïnformeerd. 29 mei kregen wij pas de eerste brief. Omwonenden van het centrum van Valkenburg en Nieuwe Rijngeest in Oesgeest zijn ook helemaal niet geïnformeerd. Dus omwonenden voelen zich hierdoor enorm overvallen.
2: Omdat het met vrij veel snel en snel gaat. Heeft wel het een en ander in kranten gestaan natuurlijk, hè? Dus je de kranten een beetje bijhoudt en je houdt het nieuws een beetje bij, ben je wel een beetje geïnformeerd. Dus niet helemaal niet geïnformeerd.
3: Nou, dat is pas na de derde bewonersbijeenkomst geweest. Dus de eerste en de tweede bijeenkomst hebben wij met z'n allen allemaal gemist.
2: En dan was je niet de enige.
3: Daar waren we niet de enige in.
2: Nee. Maar het is nu de derde bijeenkomst geweest. Die is pas geleden geweest, meen ik. Ik denk anderhalf, twee weken terug.
3: 3 juni.
2: 3 juni, ja. Ben je daar geweest?
3: Daar ben ik ook geweest. Ik heb ook 21 mei ook ingesproken in de gemeenteraad in Katwijk als omwonende, waar ik mijn zorgen ook heb geuit.
2: Dat was de informatieve avond?
3: 3 juni was de informatieve avond en 21 mei was...
2: De informatieve sessie, noem ik dan even die sessie van de gemeente uit. Daar kon je de politiek informeren over hoe je daar tegenaan keek.
3: Ja, correct.
2: Wat zijn jouw argumenten om tegen dit project te zijn?
3: Ja, dat heeft ze op diverse fronten heeft dat van invloed, zeg maar. Hè. Zowel voor het milieu, het water, het rioolsysteem, de lozingen. De KNW-richtlijn die eraan komt per 1 januari 2027. Hè, en krijgt Katwijk nog wel een blauwe vlag. Ook het ethisch handelen van Eli Lilly baart mij zorgen. Ze hebben in hun hele bestaan hebben ze enorm veel boete en rechtszaken gehad. En ja, ik maak me zorgen hoeveel rechtszaken kan Nederland en Katwijk tegemoet zien. Ja, dit geeft gewoon iets aan over het ethisch handelen van Eli Lilly zelf.
2: Dat zijn wel zware punten, hè, die jij dus aangeeft. En die konden niet allemaal beantwoord worden op de informatieavond?
3: Nou, deels niet. Er zijn ook bijvoorbeeld afgelopen donderdagavond toen het...
2: De gemeente heeft een eerste sessie gedaan en een goedkeuring gegeven voor de bouw van Eli Lilly.
3: Ja, correct. En ook daar waren behoorlijk wat moties ingediend. Dus ook bij de gemeenteraad was er nog veel onduidelijk. En vandaar dat het mij compleet verrast. Waarom de gemeenteraad hier dan nu ook positief op reageert, terwijl er nog zoveel onduidelijk is.
2: Ja, die moties die moeten natuurlijk, dat kan het huidige college of het nieuwe college, want we krijgen ook nog een nieuw college, die kunnen het er over de moties kunnen die in behandeling nemen of niet, hè, want een motie kan ook nog een keer geweigerd worden om in behandeling te nemen. Ik ga ervan uit dat ze die nog krijgen, maar er komt ook wel weer een nieuwe informatieve sessie aan, hè? Nou, dus we krijgen allemaal weer inspraakkansen. We hebben nu de tijd om ons allemaal te verdiepen, heb ik begrepen. Want het heeft iedereen wel een beetje overvallen, denk ik, de sessie en de snelheid waarmee dit gaat.
3: Ja, zeker. Maar nu mogen dus omwonenden, die mogen dus nu ook een zienswijze indienen. Maar ja, die loopt dus nu tegelijkertijd, terwijl de moties nog niet beantwoord en behandeld zijn.
2: Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag.
3: Zeker.
2: Want die moties die zijn door verschillende partijen ingeleverd.
3: Ja, zeker. En waar ik me ook enorme zorgen over maak, is dat de gemeenteraad van Katwijk, die lijkt zich gewoon te hebben laten meeslepen door een last minute belofte van de minister. Op het laatste moment kwam vanuit het Den Haag het bericht dat er mogelijk geld beschikbaar zou komen en dat hierover afspraken waren gemaakt met de minister. Dat gaf veel raadsleden en van Katwijk blijkbaar het vertrouwen dat er een oplossing komt, hè, van de Molentuinweg en betaalbare woningen op Valkhorst. Hè, dat dus nu binnen handbereik is. Maar zo eenvoudig is het niet. Want een toezegging van de minister betekent nog niet dat het geld er daadwerkelijk is. De vraag is daarom of de raad zich niet te snel heeft laten overtuigen door een belofte uit Den Haag. Want als later blijkt dat het geld toch niet komt, dan staat Katwijk weer voor dezelfde uitdaging.
2: Wat wil je nu bereiken met dit? Want je levert hier dus aan publiek wel wat bezwaar tegen de Eli Lilly. En je wil daar ook iets mee bereiken.
3: Ja, dat de gemeente Katwijk zich realiseert dat dit gewoon echt niet een gewoon bedrijf is, maar dat dit gewoon echt een bedrijf, een fabriek is die thuis hoort in de chemische industrie. En wereldwijd staan dus grote chemische bedrijven vaak geconcentreerd, hè, in industriegebieden, hè, zoals bijvoorbeeld bij de Rotterdamse haven. Daar zijn goede transportverbindingen, minder hinder voor omwonenden, beschikbare infrastructuur en ruimte ook voor uitbreiding. En die zijn ook ingericht op veiligheid. Want we praten hier toch over chemische stoffen en over veiligheidszones voor de omwonenden. He, en dan heb ik het nog niet gehad over de gevolgen voor het milieu, het water, de rioolsystemen en de lozingen die ze gaan doen in de Oude Rijn.
2: Ja, nu is het argument natuurlijk dat ze bij het Bioscience Park zitten in Leiden. Waar ook meer chemische fabrieken zitten die ook medisch bezig zijn. Dus telt dat dan niet mee?
3: Nou, dat is niet in een formaat van deze omvang.
2: Dus de omvang is voor jou ook belangrijk. Therese, jij hebt een heel ander uitgangspunt natuurlijk gekozen om met die de communicatie om rond die fabriek wat weerwoord te geven. Voor jullie was het van belang dat vooral het tuinders, de vleermuizen was voor jou heel belangrijk als uitgangspunt. Maar het gaat eigenlijk over allerlei dieren natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, weet je,
2: de hele ecologie.
1: Ja, omdat de raad had tegen mij gezegd van duik eens wat dieper in, heb ik dat gedaan. Heb ik ook de stukken bekeken van rechtszaken, zeg maar. Tegen van Stichting Duinbehoud en Wassenaar, waar Katwijk natuurlijk ook onder valt, onder dat project van de Mintkooltuin. En daar zag ik voorbij komen dat die vliegroute van de vleermuis niet alleen bij ons is, maar ook bij Eli Lilly. En bij Eli Lilly zeggen ze dan van ja, dat hebben helemaal geen rechten, we verschuiven die vliegroute wel. En die vleermuis vindt dat helemaal niet prettig om verschoven te worden.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

0: met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
0: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
2: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
0: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ippenburg en knooppunt Hofvliet nog 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Andere kant op, voor het knooppunt Prins Klausplein, doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Welkom bij Bol Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bolderstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur, de agenda, zing met ons mee en Beethovens pianoles voor beginners.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst bij Bol Brunch, muziek.

voor een ieder die zijn of haar verjaardag viert of een jubileum te vieren heeft, hebben we Sir Cliff Richard uitgenodigd iets toepasselijks voor u te zingen. Congratulations.

0: Het is inmiddels 28 jaar geleden dat ze overleden is. Maar ze verkocht meer dan 17 miljoen platen en nam ongeveer 550 liedjes op. En daar heeft ze voor menigeen een onwisbare indruk achtergelaten. De zangeres zonder naam, mag ik van u een lift, meneer?
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, tot en met 13 september. Expositie Hans Berkhout in Museum Noordwijk. Hans Berkhout, geboren in 1963, heeft na een grafische opleiding gestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam. En in deze expositie zijn naast schilderijen en sculpturen van hout en kunststof ook werken in textiel en de door hem samengestelde boeken te zien. Allen met de zo bekende transparantie die Berkhout typeert. De liefde voor de natuur en het buiten zijn zie je door kleuren en vormen in zijn werk terug. Tot en met 13 september, Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk, dagelijks van 11 tot 5 uur.
0: Lisse, donderdag 25 juni, film Kalle Malaga in Floralis. Kalle Malaga is een onroerende film over nostalgie, geborgenheid en jezelf herontdekken op latere leeftijd. Een liefdevol portret van een vrouw die zich niet klein laat krijgen. De 74-jarige Maria geniet van een rustig leven binnen de hechte Spaanse gemeenschap van Tanger, een kleurrijke Marokkaanse kustplaats. Haar wereld wankelt wanneer haar dochter Clara uit Madrid komt om het appartement te verkopen waarin Maria woont. Maria besluit zich niet weg te laten sturen en vecht om haar huis en haar herinneringen te behouden. Donderdag 25 juni, Theater Floralis, Floralisplein 69 in Lisse, aanvang 3 uur in de middag.
2: Voorhout, dinsdag 23 juni, buurthap in de Spelenwei. Niets is zo leuk als samen eten. Zoek je graag de gezelligheid op? Biedt dit een uitkomst om niet zelf te hoeven koken? Of vind je het leuk om eens iets anders te proeven? De buurthap wordt verzorgd door vrijwilligers die het leuk vinden om te koken. Geldt dit overigens ook voor jou? Dan ben je van harte welkom in de keuken voor een lekker eenpansgerecht speciaal voor de buurt. Dinsdag 23 juni, dus spelen wij Breugelhof 8 in de Voorhout. Inloop om 5 uur en de kosten zijn €4. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

56 jaar geleden op de plaat gezet en regelmatig met Vaderdag afgestoft. Cat Stevens met vader en zoon. Ze treden niet meer samen op de plaatjes nog wel gelukkig. Nick en Simon en Luister naar je hart.

Ze heeft bijna heel haar leven gewacht op het moment dat ze zich de zijne mocht noemen. Maar toch ging het nog op het allerlaatste moment fout. Dat was in kort de inhoud van het liedje van Johnny Cash. Hij zingt erover met Clementine. Met Dimitri van Toren ging het gelukkig wel goed. Oké, zelfs. Zeker met zijn succesnummer. Hey, kom aan.

Actief sinds midden jaren 60, tot een ziekte abrupt een einde aan haar carrière maakte. Linda Ronstadt met Blue Bayou.

Geboren op 11 januari 1911 in Domburg. Maar dan 7700 kilometer van Amsterdam. Het was namelijk Domburg in Suriname. We hebben het dan over de beroemde orkestleider Max Wojcicki senior. Hij begon met de muziek in de jaren 30 van de 20e eeuw in zijn eigen club, gelegen in de Amsterdamse Leidsestraat, La Cubana. Daar deed hij onder de artiestennaam José Berrato. Dat was voornamelijk Latijns-Amerikaanse muziek. Net als menig andere artiest van Surinaamse afkomst kreeg Wojcicki in de jaren van de Tweede Wereldoorlog een ariërverklaring waarmee hij kon blijven optreden. In de jaren 50 verlegde Wojcicki zijn werkzaamheden van Amsterdam naar Bergen, Noord-Holland. Daar speelde hij in de buurt jarenlang in de café Rust Wat, halverwege Alkmaar en Bergen. In 2018 speelde de theatergroep Orkater een biografische voorstelling over het leven van Max Wojcicki senior. Daarin zullen ze vast ook wel een liedje van hem gezongen hebben. Bijvoorbeeld Bruine Bonen met Rijst.

0: Grisabella, de kat in de musical Cats, die zingt over haar leven en dat ze een nieuw leven wil. Dat nummer werd in 1982 gecoverd door Barbara Streisand. Memory.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: En dan gaan we het over een wereldberoemd pianostuk hebben. Vuur Elise. Er bestaat een theorie dat Vuur Elise hoogstwaarschijnlijk gecomponeerd werd voor de sopraan en operazangeres Elisabeth Ruckel. Dat blijkt volgens de Duitse Beethoven-specialist Klaus-Martin Kopitz uit het onderzoek in het archief van de Sint-Stefanus-kathedraal in Wenen. Kopitz trof voor het eerst historische documenten aan die de stelling stevig onderbouwen. Op het originele muziekhandschrift van Beethoven trof hij de bemerking Für Elise am 27. april zur Erinnerung van Ludwig von Beethoven. Dat trof hij aan. Eerder werd al vanuitgegaan dat de componist het muziekstuk in 1810 voor Elisabeth Ruckel, met wie hij goed bevriend was en op wie hij een oogje had, daarvoor componeerde. Elisabeth Ruckel huwde later in 1813 met de componist Johann Hummel, een vriend en muzikale rivaal van von Beethoven. Kopitz ontdekte in het Weense archief dat hun eerste kind op 9 maart 1814 gedoopt werd. Het koppel verhuisde in 1816 van Stuttgart en vestigde zich in 1819 in Weimar. Ook na hun verhuizing bleef Ludwig van Beethoven nauw contact onderhouden met het muzikale koppel. Tot een relatie is het echter nooit gekomen. Maar Elisabeth Ruckel bewaarde tot aan haar dood een haarlok en een schrijfveer van Ludwig van Beethoven.

0: Pas 40 jaar na de dood van Beethoven werd de bagatelle, en een bagatelle is een kort, lichtvoetig muziekstukje, meestal op de piano, werd de bagatelle Für Elise ontdekt door Ludwig Nohl. Vele geleerden hebben zich gebogen over het werk van Beethoven, en ook vele beginnende pianisten hebben het gespeeld. Maar niet zo goed als hier, door Andrea Schief, Für Elise.
1: Toen Erie met de folders kwam, van winter in Tirol, toen zei ik nee, hoe moet hij met bedrijven, met de beesten? We zijn in 12 jaren nog niet één keer weg geweest. En ik heb nooit geklaagd, ik vind hier goed in Rode School. Maar Erie had het allemaal geregeld tot en met. En ach, het was een verrassing, hè? Dus ik wou ook niet gaan zeuren. Maar ik dacht wel bij mezelf, er kan wel God weet wat gebeuren. Ik liep er zo te tobben overdag en s'nachts in bed. Hoe moet er nou met Rosa, zeg ik. En met Annie twee. En Erie zegt, ja, lieve kind, ze kunnen lastig mee. Ze zijn in goede handen. Nou, toen was ik uitgepraat. Maar in de trein naar Oostenrijk kreeg ik het altijd kwijt. En ik wou echt niet klagen, maar ik zat me af te vragen.

daar Oostenrijk was mooi. En het hotel was keurig, hoor. En Erie ging meteen op pad om skis en zo te huren. Maar ik zag al door mensen met de vreselijkste kwetsuren. Ik dacht, het zal wel zo horen. Maar ik begreep er niet waarvoor. We moesten met de stoeltjes lift. Dat was een griezelig ding, maar ja. Je moest naar boven, hè. Het was niet te belopen. Ik zwaaide wel naar Erie. Maar ik vond het zo bezopen, zo zinloos als die man daar in dat rare stoeltje hing. En boven op het bijtje, daar had iedereen plezier. En ik werd allemaal treuriger en ik dacht, wat doen we hier? Het kwam misschien van die bergen, hoor, zo prachtig als die zijn. Ze sluiten je zo vreselijk in.

goed, dan was er een excursie. En die hebben wij gedaan. De laatste avond zijn we met zo'n arreslee gaan rijden. Daar werden wij romantisch van. Het was net als vroeger tijden, zo lekker dicht tegen elkaar. Bij het schijnsel van de maan. Maar later in het café kregen we schnapsen of zowat. En Harry dronk te veel, ik kon het zien nog heen. En buiten op de stoep is hij toen vreselijk uitgegleden. En bij de dokter bleek dat hij zijn arm gebroken had. Toen ben ik kwijt geworden, ja. Dat was niet mooi van mij. Maar ik was in gedachten bij de beesten, hè. En ik zei, hoe moet dat nou met melken straks? En Harry keek mij aan en zei alleen, nou wordt het tijd dat wij op huis afgaan. En verder bleef hij zwijgen, maar ik dacht bij mijn eigen.

U weet het wel, hè? Op de boerderij heb je eigenlijk nooit echt vakantie. Dat bezong Martine bij hem in. Hoe zou het met Rosa zijn? En Kinderen voor Kinderen, ja, die doen ook aan Vaderdag met Vaders Allergie.

0: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Eddy Christiani. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.
2: Ik weet in de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd. Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn. Toen had ze geen tijd, want toen werd er gehooid. Toen moesten de piepers zo nodig gerooid. Een koe werd

en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halsteren een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2019.

0: wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
1: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
0: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
13: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur de omwenteling, de agenda, een doordekkertje en natuurlijk muziek.
14: Vader gaat op stap. U kent die vaders wel. Ja? U kent die vaders wel, die figuren van middelbare leeftijd. En soms zijn ze de middelbare leeftijd al lang gepasseerd. Die vaders die dan toch het idee hebben dat ze zich af en toe eens in het nachtleven moeten storten. Zo'n vader die gaat dan een beetje onopvallend voor de spiegel staan in zijn paasbessenpakkie. En dan vraagt hij zichzelf af: zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er?

Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Dat jeune. Je kunt het horen aan zijn stem. Waar de blanket op der deune. Der deune. Past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat zwoele. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nou wel eens wat. Vader werpt zich in het wufte. Met een bluebell uit Berlijn. En die heeft Berliner luften. En blote jurken van satijn. Vader werpt zich in de glazen. Vader speelt gevaarlijk spel. Kijk hem schuiven in extase. Met die blonde blauwe bel. Morgen zal ze weer wat schrijven. Zegt ze dicht bij vaders wang. Eeuwig wil ik buiten hier blijven. Maar dat vond vader wel wat lang. Dan zegt zij, ik heis Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekkie. Op de blote schouderblad. Vader denkt, nou ja, vlekkie. Jackie fluistert, geh nicht fort. Maar hij krijgt een hekel aan dat nekkie. Net of het vlekje groter wordt. Plotseling ziet hij nog een fratje. En een rare grote teen. En ineens zegt vader, schatje, is het me leid of wie er zijn? Vader is ineens weer vader. Door zo'n kleine kleinigheid. En voordat hij de huisdeur nadert, heeft hij eigenlijk alweer spijt. En hoe het verder met die bel gaat, interesseert hem ook geen aap. En als hij thuis in zijn flanel staat, staat hij te barsten van de slaap. Vader heeft niet dat mondaine, waar hij dikwijls over praat. Maar het is een mooie scène, als hij voor de spiegel staat. Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed, vader gaat op stap. Is mijn pochetje er, mijn sigaretje er, vader gaat op stap.

Nadat vader voor Vaderdag allerlei prachtige knutselwerkjes bij het ontbijt heeft gekregen, gaat hij 's avonds de hort op. Toon Hermans met Vader gaat op stap. En begonnen in 1965 en, na diverse wisselingen van bezetting, nog steeds actief hoor, Classics 4 met uit 1968 Spooky.

0: Hij begon als Jantje en is inmiddels al een hele Jan. Hij gaat voorlopig nog door met zingen. Jan Smit en Heel Mijn Leven.
1: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Succes uit het verleden voor Nina en Frederik. Farewell Jamaica. En dan van een ver verleden terug naar 2009 met Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou?

Iets voor SpaceX. Het liedje van Nino Tempo en April Stevens met Swinging All the Star. Frans Bauer en Marianne Weber, een bewezen koppel. Zij bezingen de Zuidenwind.

0: Dit is Bo Brunch Agenda.
1: Hillegom, vrijdag 26 juni. Handig met hout in plein 28. Tijdens Handig met hout krijg je de kans om je eigen kleinschalige houten projecten te creëren. Van praktische voorwerpen tot decoratieve stukken. Je leert werken met verschillende gereedschappen en technieken, zoals zagen, schuren en afwerken. Met geduld en precisie ontwikkel je vaardigheden om mooie en duurzame houten objecten te maken. De activiteit wordt begeleid door enthousiaste vrijwilligers met ervaring. Je kunt gebruik maken van het gereedschap van Plein 28. Vrijdag 26 juni, Plein 28, Henri Dunant, Plein 28 in Hillegom. Het is van 10 tot 12.
2: Lisse, donderdag 9 juli. Lezing over oude uniformen in de Beukenhof. Ariane Beelen, kleermaker sinds 1995, doet de lezing over oude uniformen. Geïnspireerd door haar grootmoeder en moeder, heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van dameskleding. Later ging haar belangstelling steeds meer uit naar mannenkleding, in het bijzonder uniformen. Over de technieken, de kleuren, de etiketten, de snit, de stoffen en de geschiedenis valt een zeer boeiend verhaal te vertellen. Donderdag 9 juli in de Beukenhof, Eikenlaan 2A te Lisse. Toegang geheel gratis, inclusief een kopje koffie of thee. Het is van 10 tot 12 uur.
1: Warmond, zaterdag 19 september. Britta Maria, Vive la Chanson, in het Trefpunt. Het is weliswaar nog ver weg, maar absoluut de moeite waard om in uw agenda te noteren. In dit theaterconcert Viva la Chanson kunt u genieten van ontroerende en opzwepende Franse chansons van grote Franse zangers zoals Aznavour, Brel, Greco, Gainsbourg, Barbara, Yves Montand, Piaf, Zas, Julien Clerc of Pravi. Liederen vol weemoed over het leven in al haar facetten, de liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling. Met tussen de chansons door bijzondere verhalen achter de liedjes en anekdotes over de grote Franse chansonnières. Alle francofielen, levensgenieters en vrijbuiters moeten hierheen. Zaterdag 19 september, het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. Aanvang om 8:30 s'avonds en kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bonnestreekomroep.nl.

Een dikke 5 minuten genieten van de donkere stem van Leonard Cohen en So Long Marianne. Ik zing dit lied voor jou alleen. Ja, u kent het natuurlijk van Jantje Smit, maar ook Willy Alberti heeft zo'n titel in zijn repertoire. Luister maar.

De sterren flonkeren aan de lucht. De nacht is wonderlijk zo stil. Een zoele wind waait als een zucht.

Omdat ik van je hou, mijn kind. Dat is de originele titel van het lied in het Nederlands. Elvis Presley die zong het in 1970 als My Boy. En velen denken dat Ik Geloof de titel is, maar de titel is echt Avond. Nu vertolkt door Willeke Alberti en Boudewijn de Groot.

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: Er waren vele veranderingen voor de vrouw in de 20e eeuw. En hier spreken we over 1948. Betsy en Chris zijn getrouwd. En dat betekent voor Betsy dat ze meteen haar ontslag krijgt. En nu is het de eerste dag na haar huwelijk. En mijmert ze over alles wat haar nog te wachten staat en wat er geweest is. Bij de middagboterham uit het vuistje maakt Betsy haar eerste boodschappenlijst. Haar collega's gaan nu met elkaar een blokje om. Als het niet te druk is, dan laat de chef ze meestal gaan. Ze zou wel willen horen waar ze het over hebben. Vast over haar. Zo ging dat bij een collega die net was getrouwd. De meiden praten dan verlangend over die mooiste dag en tegelijk betuigden ze hun spijt dat er iemand was vertrokken. Dat het niet eerlijk was, dat verplichte ontslag. Daar waren de meesten het wel over eens. Maar wat kon je er tegen doen? Terwijl Betsy de deur uitloopt, bedenkt ze ineens dat zij nu eigen baas is. Ze kan zo lang naar buiten als ze wil. Geen chef die op zijn klokje staat te tikken. Nou ja, zolang ze er de tijd voor heeft. Want ondanks het zachte meiweer gaat ze op een gewone dag niet zomaar wat dralen. Ze wil Chris die eerste avond iets smakelijks voorzetten. Binnen het budget natuurlijk. De opslag die hij heeft gekregen omdat hij getrouwd is, dat houdt niet over. Aangezien ze nog niet weet op welke dag hier de aardappel- en groenteboer aan de deur komt, loopt ze naar de Albert Cuypmarkt. Normaal is ze nooit om deze tijd op straat. Behalve de werkmannen ziet ze haast alleen vrouwen. Vrouwen van alle leeftijden. Ze lopen stevig door. De meesten duwen een kinderwagen of houden een peuter aan de hand. Of allebei. Sommigen spreken elkaar aan, maar nooit lang. Dit is geen wandelpromenade. Wat ze ook doen buiten de deur, het moet klaar zijn voor de grotere kinderen uit school komen, voor de thee en een luisterend oor. Betsy merkt dat ze in een andere optocht wordt opgenomen. De vrouwenstoet. De stoet die de huizen draaiende houdt voor de mannen en de meisjes die de wereld laten draaien. Toen de pastoor was begonnen over de huwelijksplicht, had ze naar zijn habijt gekregen en zich afgevraagd wat hij daarvan kon weten. Snel had ze die oneerbiedige gedachten uitgebannen en luisterde vol aandacht. Dat was ook wel nodig, want de pastoor sprak niet steeds klare taal.

0: Soms zou ik willen vliegen. Ja, dromen mag altijd hoor. U hoorde Ellie en Rickert.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Praten, ja, over de voetbal. Dat deed Toon Hermans ook al in Fluiten naar de Overkant. Voetbal. Ik zit zo graag in het stadion, ver van mijn pen, mijn boeken, en zoek mijn stekkie in de zon bij de gevulde koeken. Maar ik ben iets van het ritme kwijt. Ik ken helaas de reden. Het voetbal hoort zo met de tijd tot de baldadigheden.
3: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek vandaag was in handen van Pieter Ottenvanger. Onderweg naar reclame nieuws gaan we met Max en Marga van Praag.
0: Bo Brunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bo, want er is nog genoeg informatie uit de Bollestreek en ook muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen.

0: Een overstapje gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
11: Met

heeft u het ook zo warm? Het is weer vrijdagavond 6 uur. Of maandagavond 9 uur, afhankelijk van wanneer u luistert. Dit zijn de Bo-Boomers. En het is heel erg warm hier in de studio van Bo. En dat is de reden dat we een... Moet even zwaaien naar onze technicus Sjaak, want die gaat weg. En dat is de reden dat, wilde ik zeggen, dat we hier een airco hebben aangezet. Dus hoort u wat op de achtergrond, dan is dat de airco die lekker koude lucht staat te blazen. En zoals ik al zei, dit zijn de Bo-Boomers. Mijn naam is Piet van der Voren. En de Bo-Boomers, dat is muziek uit de hitparades van de 60e jaren. Verder, wat staat er in de krant van 60 jaar geleden? En dan hebben we het over de regionale kranten uiteraard. En u krijgt straks een overzicht van de top 10. Ook alweer van 60 jaar geleden. En dat alles bij elkaar, dat zijn de Bo-Boomers tot het hele uur.

Dit is onze tune en die blijft mooi hoor. Herb Alpert en zijn Tijuana Brass en het nummer Flamingo. En ook dat komt uit 1966, dus we blijven in stijl. En over in stijl gesproken, ook dit is een plaat van 60 jaar oud. Hier zijn The Animals. MUZIEK

0: Dat zijn die Animals met zang van Eric Burdon. En het nummer Don't Bring Me Down. Waarmee ze ook in de top 40 genoteerd stonden. Precies 60 jaar geleden. Want ik moet u even vertellen dat we gaan wat platen weer draaien. Net als vorige week uit 1966. Ik heb hier de Veronica top 40 voor me liggen van 18 juni 1966. En daar staan heel wat leuke platen in. Een aantal hebben we al gedraaid in de afgelopen weken in de Bo Boomers. Maar we gaan er ook nog een paar draaien die we nog niet gedraaid hebben. Zoals deze net van Eric Burdon en The Animals. En de nummer Don't Bring Me Down. En die stond op nummer 37. En op 34 de Beatles met een EP. En die EP die heette Bad Boy. En dan moet ik eerlijk zeggen dat toen ik die titel zag, toen moest ik even denken, hoe ging die ook alweer? Nou, uiteindelijk ben ik er toch achter gekomen. Dus gaan we hem draaien van die EP. Hier zijn de Beatles en Bad Boy.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: De Beatles zijn dat met het nummer Bad Boy van een EP met precies dezelfde naam. En nu stonden er over het algemeen 4 nummers op een EP. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wat die andere 3 nummers zijn die op die EP van de Beatles stonden. In ieder geval, ze kwamen genoteerd op een 34e plaats, zie ik hier in de top 40. En dat is de top 40 van 18 juni 1966.
2: Oud nieuws bij Bo Boomers.
1: En we hebben hier een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. En dat is het Leids Dagblad van 20 juni 1966. En dat gaat over Warmond. Want hervormd Warmond heeft na een jaar weer een eigen predikant. Het was gisteren een blijde dag voor de hervormde gemeente van Warmond, zo schrijft het Leids Dagblad. Zij kreeg na een vacature van bijna een jaar weer een eigen predikant, namelijk dominee J.M. Snijders uit Spijkenisse Hekelingen, die daarvoor ook als vicaris in Lisse werkzaam is geweest. Nadat de consulent dominee C.B. Roos, hervormd predikant in de Kaag, in de morgendienst de bevestiging had verricht, deed dominee Snijders 's middags in het oude, goed met belangstellende bezette bedehuis zijn intrede. En tot de aanwezigen behoorde burgemeester Dr. Anders F.K. Langemeijer van Warmond, gemeentesecretaris M.M.B. Pietersen, dominee W.H. Walvaart van Sassenheim, die de klassis Leiden en de ring Lisse van de Nederlands hervormde kerk vertegenwoordigde, de bevestiger dominee C.B. Roos, pastoor J. Slijkermans en afgevaardigden van andere kerkgenootschappen en gemeenteleden uit Spijkenisse Hekelingen. En dat weet het Leids Dagblad te melden op 20 juni 1966. En dat ging dus over de nieuwe predikant die zijn intrede heeft gedaan bij de hervormde gemeente Warmond. En dat gebeurde allemaal in juni 1966. En uit dat jaar komt ook dit nummer. Hier is de Lovin' Spoonful.

0: it is the Love in Spoonful. And Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Dat zongen de heren. En uiteraard de Love in Spoonful met zang van zanger John Sebastian. Trouwens, de Love in Spoonful die stond precies 60 jaar geleden met twee platen in de top 40. Namelijk op nummer 33 dit nummer, Did You Ever Have to Make Up Your Mind? En op nummer 32 een plaat die we vorige week gedraaid hebben, namelijk Daydream. Ze hebben trouwens in de 60 jaren nog veel meer hits gehad. En die komen we in de komende maanden vast nog wel tegen. Hier in de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Simon & Garfunkel zijn dat. En het nummer I Am A Rock uit 1966. En de heren die hebben dit nummer ook gezet op hun LP Sounds of Silence. En dat is natuurlijk zelf ook een nummer van Simon & Garfunkel geweest. En I Am A Rock stond 60 jaar geleden op een 17e plaats in de top 40. En daarvoor, de week daarvoor op nummer 34. Kortom, we verwachten nog veel van deze plaats.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
2: Dit is Bo.
0: Ja, en dan moet ik even iets vertellen over de volgende plaat. Want vorige week had ik die plaat al aangekondigd. En toen konden we hem niet draaien om begrijpelijke redenen. Want ze stonden namelijk ook nummer 1 met een andere plaat weer. Het gaat over de Rolling Stones. En ik had beloofd dat ik hem deze week zou draaien. Hier zijn de Rolling Stones en het nummer As Tears Go By.

Ik had verschillende keren beloofd dat ik hem zou draaien, maar het kwam er steeds niet van. Maar daar was hij dan eindelijk, de Rolling Stones en het nummer As Tears Go By. En het nummer, dat heb ik al eens eerder verteld, is ook opgenomen door Marianne Faithfull. En misschien dat dat zelfs nog wel een grotere hit was dan die van de Rolling Stones. En Marianne Faithfull en Mick Jagger van de Stones, ja, die hadden in die tijd wat met elkaar. Dus op zich is het niet zo vreemd dat de Stones dit nummer ook hebben opgenomen. Stones dus en As Tears Go By. En daar is hij weer, het muziekje. Wat aangeeft dat we een overzicht gaan geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van 18 juni 1966. En daar komt hij op nummer 10. Le Maroc uit Nederland. En de nummer I Know. Nummer 9. Bob Dylan. Rainy Day Women. Nummer 12 en 35. Nummer 8. The Trox met Wild Thing. Nummer 7. The Motions met Why Don't You Take It. En de andere kant. My Love Is Growing. Nummer 6. Crispy and St. Peters en de Jets, allebei met het nummer Pied Piper. Nummer 5, The Searchers met Take It or Leave It. Nummer 4, Frank Sinatra met Strangers in the Night. Nummer 3, en oude nummer 1, The Beach Boys met Sloop John B. En nummer 2, The Mamas en de Papa's met Monday, Monday. En nummer 1, nog steeds, net als vorige week, The Rolling Stones en het nummer Paint It Black. Nou, dat waren ze dan allebei de... Nou, allebei, allemaal, alle 10, de top 10 van 18 juni 1966. En we gaan uit die top 10 een nummer draaien. En hier zijn de Motions uit Den Haag. En zij staan op nummer 7. Met Why Don't You Take It?

0: Thoughts and Emotions. En ze stonden genoteerd in de top 10, dus precies 60 jaar geleden, met dit nummer Why Don't You Take It? Trouwens, de Motions natuurlijk met zang van Rudy Bennett. Want dat was in de tijd, zoals dat zo mooi heet, de frontman van die groep. Dit zijn de Bo Boomers. Luister maar.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan nog een nummer draaien wat genoteerd staat in de top 10 van 60 jaar geleden. Hier zijn de mamas en de papa's en de nummer Monday Monday.

0: staan er weer twee in de top 40. 60 jaar geleden, de mama's en de papa's. En het nummer Monday, Monday. En dat is natuurlijk heel toepasselijk wanneer u toevallig luistert op maandagavond naar de herhaling van deze Bo Boomers. Want u weet het, u kunt dit programma twee keer beluisteren. En dat is namelijk op vrijdag. En dan is de eerste uitzending. En dat is tussen 6 en 7 uur hier op onze lokale omroep Bo. En dan moet ik eens eventjes snel kijken, want dan gaat hier iets niet technisch gezien niet helemaal goed. Zo, dat heb ik weer hersteld. En de herhaling van die vrijdagavonduitzending, dat is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. Uiteraard ook hier op Bo. Mijn naam is Piet van der Voren en dit zijn dus de Bo Boomers.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En ook deze keer hebben we weer een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. Namelijk de Nieuwe Leidse Courant van 21 juni 1966. En dat gaat over Lisse. Want de krant die weet te melden dat 138 deelnemers, 138 wandelaars, die namen deel aan de avondvierdaagse. Voor het eerst georganiseerd in Lisse onder auspiciën van de Nederlandse Wandelsportbond. En hoewel de avondvierdaagse binnen 14 dagen in elkaar gezet moest worden, kon hij als geslaagd worden beschouwd. De deelnemers hadden alle dagen goed weer, alleen de inhaaltocht had onder stromende regen plaats. En volgend jaar hopen de organisatoren door een langere voorbereidingstijd tenminste 600 deelnemers te kunnen inschrijven voor de avondwandelvierdaagse in Lisse. Nou, dit zijn dus de Bo Boomers en we hebben net wat platen gedraaid uit 1966, die toen in de top 40 stonden. Nu gaan we ook naar wat andere jaren kijken, zoals deze uit 1969. Hier is Consortium en All the Love in the World.

0: Dat was een plaats die met name in Engeland een hele grote hit was in 1966. Namelijk de formatie Consortium en het nummer All the Love in the World. En hier in Nederland heeft hij ook in de hitparade gestaan. Anders draaiden we hem uiteraard niet. Want u weet het, in Boboemers draaien we nummers uit de hitparades van de jaren 60. En dit nummer van Consortium die stond in 1969 zeven weken genoteerd. En hij behaalde een 13e plaats in de top 40 van dat jaar. Misschien dat ik ook nog even iets kan vertellen over het andere programma wat we presenteren hier op Bo. En dat is Flashback Radio. En dat is niet alleen muziek uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 70, 80 en soms wat recenter. Ook weer gelardeerd met oude nieuwtjes uit de kranten van onze eigen regio, de Bollenstreek. En dat programma kunt u beluisteren elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur hier op onze lokale omroep Bo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
2: I am the god of hellfire and I bring you

0: uit 1968 deze keer. And The Crazy World of Arthur Brown. En dat nummer dat heet Fire. En zo zag hij er zelf ook uit als een vlam in de tijd. Toen hij op de tv optrad met dit nummer. Arthur Brown dus en The Crazy World of Arthur Brown. We gaan weer een nieuwtje brengen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En ook deze keer uit de krant en de Nieuwe Leidse Courant is dat 22 juni 1966. En toen stond het volgende nummer, het volgende berichtje, zo moet ik het zeggen, stond in de krant. En dat gaat over een oefening van de beschermingsbevolking, de BB, in Hillegom. Want de plaatselijke BB hield gisteravond een grote slotoefening, waaraan ook meewerkten DHBO, het Korps Reserve Rijkspolitie en de vrijwillige brandweer. Leden van een jeugdgroep fungeerden als, tussen aanhalingstekens, slachtoffer. Centrum van de oefening was de kalkzandsteenfabriek in Hillegom, waar zich een grote ontploffing zou hebben voorgedaan. 10 personen waren ernstig gewond, onder meer door bomexplosies. Na afloop van de oefening sprak de commandant van de brandweer zijn waardering uit over de prestaties. Het mankeerde alleen nu en dan aan contact met de centrale post. Nou, om eerlijk te zijn, lijkt me dat ook weer niet onbelangrijk. Dit zijn de Bo Boomers en hier is een oudje van The Cream.

was een van die superformaties uit de 60e jaren. Cream is dat. En daar zitten niet de eerste de beste in. Namelijk Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En die laatste die mishandelde de drums op dit nummer. De Cream is dat. En het nummer I Feel Free. Een hele goede avond. Dit zijn de Bo Boomers.

0: Later deden een aantal jaar later de Creedence Clearwater Revival met John Fogerty het nog een keertje over. Het nummer Proud Mary was dat. Uit, eens even kijken, uit wat voor jaar komt die? 1969 zie ik hier staan. En hij stond 8 weken genoteerd in de hitparade. En hij behaalde hooguit een 11e plaats. Dus net de top 10 niet gehaald.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Ik hoop dat u niet te veel last heeft van de airco die op de achtergrond staat te draaien. Nou, ik denk het niet hoor. Want als ik hard genoeg praat, dan heeft u daar helemaal geen last van. We hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant, 20 juni 1966. En toen schreef de krant het volgende. De Mater Amabilis School van Noordwijkerhout vierde vrijdagavond in de toneelzaal van Sint-Bavo de uitreiking van de getuigschriften aan de 18 meisjes die de 3-jarige cursus volledig gevolgd hebben. En dat bracht de voorzitter van het schoolbestuur, Dr. Anders Hertog, in zijn welkomstwoord op de vernieuwingen in de systematiek van de Mater Amabilis School. Vanaf september zal de cursus in plaats van 3 nu 2 jaren gaan omvatten, met voor degene die er prijs op stellen een 3e jaar. Verder zal het vrije programma, dat tot nu toe in aansluiting op het lesrooster werd gehouden en dat daarom in het voorjaar en de voorzomer viel, nu in het kernprogramma worden ingevlochten. De dynamiek van de Mater Amabilis School maakt voortdurende aanpassing noodzakelijk en deze vernieuwingen gaat het bestuur in Noordwijkerhout zeker niet uit de weg. De uitreiking van de getuigschriften geschiedde door pastoor Steur uit de Zilk, die de meisjes geluk wenste met de mogelijkheden hun in een cursus als die van de Mater Amabilis School geboden. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 20 juni 1966. Weet u wat? We gaan weer eens wat Nederlands draaien. Tenminste van de Nederlandse groep. Hier is QB en Windows of My Eyes.

0: smile.
1: Muziek van eigen bodem is dat Kiwi and the Blizzards. En u moet de groeten hebben uit Grollo. En dit nummer Windows of My Eyes.
2: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
1: En we zijn dan weer toe in de laatste plaat. En dat wordt er eentje uit de 60e jaren. Uiteraard zou ik bijna zeggen, hier is de Dave Clark 5.

Het komt uit de zomer van 1965. De Dave Clark 5 en dat nummer Catch Us If You Can. Pak me dan als je kan, zou ik bijna zeggen. Het zit er weer op voor deze vrijdagavond of maandagavond. Afhankelijk van wanneer u luistert. Dit waren de Bouwboemers. Volgende week dan zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan eruit met de Shadows en het nummer Atlantis. Graag tot volgende week.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
6: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
5: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis.

0: 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
5: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles: aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
8: Komend uur kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon. Vive la France staat garant voor een uurtje heerlijke Frans.

als je één talentvolle, prachtige, mooie op het op Française moet noemen, dan is het natuurlijk Juliette Gréco, Montpellier geboren in 1927. Maar helaas, een aantal jaren geleden ons ontvallen deze prachtige dame, die mooie ogen sluiken haar schitterend. En dit was van haar uit 2004, La Belle Vie. Zij zingt het mooie leven. Ja, maar ze begon als, niet als zangeres, maar wel als balletleerling. Dat was ook ja, op top, ik zei het al, talentvol. Dus alles kon ze acteren en zingen. En natuurlijk ook begon als balletleerling in de Opera de Paris. En tijdens de bezetting in Frankrijk door de nazi Duitsland zat haar moeder in het verzet. Ja, en daar was ze zelf ook bij betrokken, zo'n meisje. Maar toen ze echt gevangen werd genomen, werd ze niet gedeporteerd wegens haar jonge leeftijd. Nou, waar hoor je zulke verhalen van? Dat was een utopie, maar het schijnt gebeurd te zijn. Juliette Gréco, zij staat. Het komt uur heerlijk in het zonnetje. En over het zonnetje gesproken. Ja, dames en heren, wat worden wij getrakteerd op veel zon en ook op een heleboel warmte. En sommige mensen vinden dat gewoon niet zo. Maar als je heel rustig houdt en veel drinkt en een schaduw opzoekt, dan moet het lukken. We gaan van Juliette Gréco gaan we. Nou, en zij staat dit uur centraal in het programma Vive la France. En van La Belle Vie gaan we naar het mooie leven wat we deze dagen beleven. We kunnen ervan genieten. Wat draait dan altijd? Inderdaad, van Marie. Het is zonnig, het is warm, het is prachtig, het is op het opzomer. Uit 1971. Natuurlijk, dat is een hele vrolijke traditie voor mij. Het zonnetje en een paar dagen lang, dan draait dit Soleil.

de Fransen zijn toch ontzettend trots op hun land. En terecht, ja, natuurlijk. Het is relatief dicht bij huis. Je rijdt 600-700 kilometer. En als je dat te ver vindt, dan knip je dat in tweeën. En dan ben je in de mooiste streken, denk ik dan zo aan de Loire, aan de Dordogne. Moet je wel iets verder rijden. Maar Frankrijk heeft zo ontzettend veel te bieden. Prachtig mooie steden, landschappen, mooie rivieren. Hou je van de bergen, dan ga je een beetje naar het oosten, naar de Vorgezen, dan ga je de Ronde Alp. Kortom, prachtige mooie. Ik vind het een mooi land. Ja, sommigen zeggen jammer dat de Fransen wonen. Nou, dat is niet helemaal waar. Je moet een beetje leuk omgaan. En dat zei Ilja Gort, geloof ik, in het blad Leven in Frankrijk. Ga niet direct zeggen, monsieur, waar is hier de beste bakker? Begin een praatje. Ook al is het nog zo gebrekkig. Je geeft hem een hand. En je praat over zijn kinderen en zijn hond. Nou ja, dat weet je natuurlijk niet als je iemand onbekend tegenkomt. Maar je moet rustig aan beginnen. Dus ze nemen de tijd voor je, als je dat goed aanpakt. Oké, dit was natuurlijk Jean Ferrat met Ma France. En hij bezingt zijn lievelingsland. En ik kan dat voor een heel groot deel onderschrijven. Alleen, we hadden vanmorgen al even over. Wat spreken die Fransen ontzettend slecht Engels? Dat moet ik even zeggen. Ja, hij zegt, dat is een beetje arrogant. Maar dan zeg ik liever, ja, mijn Frans is ook niet zo best hoor. Maar spreek liever Frans en spreek het langzaam, doucement, doucement, lentement. Maar ga geen Engels spreken, dat kunnen ze niet. Nee, hebben ze ook dat is zoals de Duitsers, op tv, radio, alles is of gesynchroniseerd of in het Frans. Maar de andere talen horen ze niet. Ja, logisch dat je dan die taal ook nauwelijks leert en spreekt. Jean Ferrat, hij is een ode aan zijn France, ma France. Oké, van de week hoorde ik weer even de Stromae op de radio. Ik denk, ach, dat heb ik. Ik hoor weinig van hem. Het schijnt soms wel goed te gaan, soms ook niet zo goed, mentaal gezien. Maar ik dacht, nou, eerst de beste keer als ik in de studio zit en ik heb mijn programma, de Viva la France, voor u. Dan ga ik eerst natuurlijk wat van hem draaien. Even een prachtige lievelingsartiest, Stromae. Le Mans uit 2013.

Doe ik nog even een paar keer, laten we dat horen. Die prachtige stemmen die van die prachtige zangeres Juliette Gréco met Les Enfants qui s'aiment. De kinderen die van elkaar houden. En dat komt, dat is wel heel lang geleden, want dat was ook op de top. Het jaar 50, 60 was Juliette Gréco enorm populair. 1951 komt dit prachtig mooi lied. Ja, ik vertelde al, balletdanseres, zeer intellectueel, was geïnteresseerd in het politieke leven in Parijs, speelde uiteraard theater en kortom, alles wat een goed artiest kan en zingt en op toneel en de ballet. Nou, het was een veelzijdig artiest. En in 1954 zong ze in Olympia in Parijs en daar ontmoette ze toen haar aanstaande echtgenoot, ja, inmiddels ook niet meer, ja, logisch is overleden, de acteur Philippe Lemaire. En daar heeft ze prachtige mooie songs van gemaakt. Juliette Gréco, prachtige zangeres. Les Enfants qui s'aiment, 1951. We gaan naar zo halfweg, niet helemaal. Ik zit te denken, halfweg te brappen. Nee, nog niet, hè, hoor. We zijn lekker bezig, de eerste 20, 25 minuten. Maar we gaan even genieten van Lucien Delalle. En zij zegt, ik zal op je wachten. J'attendrai. Een paar jaar later, niet 51, maar uit 1959. J'attendrai.

Ja, wij zullen dat vertellen, denk ik. Durf te leven, weet wat het leven is. Savoir, dat is weten. Weet wat het leven is. Frans Gal zong daarover in 1984. Savoir vivre. Durf te leven, weet wat het leven inhoudt. Dus dat doet zij, dat heeft zij volledig gedaan. Frans Gal, savoir vivre. We gaan naar Mouloudji. Ja, die moet ik altijd even bijhalen hoor, met zijn mooie warme stem. Daar altijd even genieten. En hij zingt over een vrouw, zijn vriendin. Vrouw in het algemeen, tot nu toe. La femme. Prachtig mooi lied. Mouloudji, La femme.

Ik kan me nog herinneren, al jongetje van een jaar of zes gingen we voor het eerst met de Opeltje gingen we naar Lago Maggiore. Oftewel Lac Majeur. Niemand zegt het Grote Meer. Nee, dat zegt niemand. Het lijkt vertaald het Grote Meer. Maar het is of Lac Majeur of Lago Maggiore. 1972, prachtig mooi epos van Marc Schumann. En met dat Opeltje gingen we dan, de tunnels waren we er niet, het Brennerpas. En dan kwamen we dan bij dat meer uit. En dat was een totaal andere indruk. Dus je zag palmbomen, je zag de andere Italiaanse huisjes. Ja, laat ik maar zo, is half Zwitsers, half Italiaans. Zeg ik dat goed? Maar goed, daar kwamen we aan. En het maakte inderdaad een Italiaanse indruk. Ook was het misschien het noordelijke gedeelte van het meer Zwitsers. Maar dat maakte me helemaal niks uit, want... Jongen, wat hebben we genoten? Wat hebben we aan die camping daar gestaan? Waren nog rustige campings? Konden we dan een heerlijk pootje baaien in het meer? Ik heb er een hele mooie tijd gehad bij Lac Majeur. Later was nog eens een keer het Gardameer. Dat was ook prachtig. Maar we gingen altijd in ons Opeltje naar Katzand. En dan ruilden met de dominee, ruilden het huis. Die zat in ons huis, wij zaten in de pastorie van de dominee. Katzand binnen. Prachtig mooie, klein dorpje. Helemaal niet verpest, want als je nu Katzand Zee ziet, daar komen we niet meer. Dat is onherkenbaar veranderd. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben in ieder geval een prachtig mooi lied gehoord van Marc Schumann uit 1972, Le Lac Majeur. We gaan terug naar onze artiest Juliette Gréco, die grote concerten heeft gehad in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Heeft ze ook nog gestaan. En hele mooie liederen heeft ze gemaakt. En ook van anderen heeft ze gezongen. Ik draaide iets van net van Mouloudji. En die heeft onder andere meegewerkt met dit mooie nummer van Juliette Gréco. Samen gezongen door Juliette Gréco, maar ook medegeschreven door Mouloudji. Op een dag zul jij terugkomen. Un jour tu verras. Komt uit 2006.

0: Hij is blij, hij is heel blij. Dus daarom, ja, dan ga je zingen. Precies, zoals Gérard Je Normand zojuist vertolkt. Et moi, je chante. Dames en heren, ik laat even Georges Brassens vertolken wat ik u graag wil zou zeggen. Maar zegt het mooie Frans, zegt hij het. Ik heb een ontmoeting gehad met u. Daar sluit ik graag mee aan. En Georges Brassens, die zingt dan J'ai rendez-vous avec vous. Daar sluit ik me helemaal mee aan. Georges Brassens, ik heb een ontmoeting met u gehad. En ik was er blij mee het uurtje met u doorgebracht hebben in het programma Vive la France. Ik vroeg allemaal au revoir. Geniet er even die prachtig mooie warme stem van Georges Brassens.
1: Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec

0: les Saint-Jean bouche d'or qui prêchent le martyr. Le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire. C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein.

0: We werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met nu

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Open gegarandeerd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten.